0: staan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. Eén hap en je want je zo weer in Suriname.
1: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.
2: Natuurlijk, dan moet je bij Betonindustrie Brievengat zijn.

0: 3-3-3. Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead.
1: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
0: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
2: Bij Tinto Baricocina Piantil proef je het Latijns-Amerikaanse leven terwijl je op ons terras aan het water geniet van de ondergaande zon. Ervaar de veelzijdige smaken van onze heerlijke vlees- en visgerechten vers van de grill. En proost onder het genot van zorgvuldig gekozen wijnen en cocktails. Met elke eerste donderdag van de maand live muziek onder de sterren. Tinto Baricocina. Deel de smaak, omarm de vibe. It all happens at Yantil Beach.
3: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

Vincent Otrobanda of Mambo Beach Boulevard. En geniet van heerlijk eten, verfrissende cocktails en een ontspannen ambiance. The Greenhouse Curaçao. See you there! Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta. We bring branding to life.

0: Café. Ongedwongen met de hele familie geniet je dagelijks van de lekkerste grillgerechten op het strand. En naast de wekelijkse live muziekavonden trappen we het weekend traditiegetrouw af tijdens ons populaire Spritz Happy Hour op vrijdag. Bij 6 Beach Café komt alles samen. It all happens at Yountville Beach.
1: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motors Groep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motors Groep. HCR Motors Group. Drive smart, drive sexy, drive HCR.
2: Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle borst. Je zingt ze allemaal mee. Op 103.1 FM.

0: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. De gevolmachtigd minister van Curaçao in Washington, Jeroen Bildsnijder, heeft in Atlanta gesproken met het Nederlands consulaat-generaal en lokale partners. Centraal stond de samenwerking op het gebied van cybersecurity, fintech, toerisme, sport en muziek. Ook waren er gesprekken met iHeartMedia en de Kennesaw State University. De reis eindigde bij een honkbalwedstrijd waar Andrew Jones werd geëerd. Op Sint Maarten is Claret Connor beëdigd als nieuwe minister van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid. Connor was eerder directeur van het National Recovery Program Bureau en volgt Richinel Brug op. Brug trad af na een conflict met premier Luc Marcelina en een verloren motie van wantrouwen. Connor noemt stabiliteit zijn eerste prioriteit. Dan internationaal nieuws. Het dodental door Houthi-aanvallen op jemenitische overheidsdoelen is opgelopen tot 58. Dat meldt persbureau AFP op basis van een militaire bron. Eerder werd een 30-tal doden gemeld. De Houthi-rebellen vielen donderdag met ballistische raketten en drones aan. Jemen wil op een gepast moment terugslaan. De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag lager gesloten. De Dow Jones verloor 0,9%, de S&P 500 0,2% en de Nasdaq daalde licht. SanDisk zakte 6,8% en Western Digital 13% na tegenvallende omzetvooruitzichten. Beleggers wachten op het Amerikaanse banenrapport van vrijdag. De gesprekken tussen Libanon en Israël in Rome zijn voorspoedig verlopen, dat zegt een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De Verenigde Staten bemiddelen. In de zevende onderhandelingsronde spreken de partijen over de ontwapening van Hezbollah en een Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 1 uur. Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. De gevolmachtigd minister van Curaçao in Washington, Jeroen Bildsnijder, heeft in Atlanta gesproken met het Nederlands consulaat-generaal en lokale partners. Centraal stond de samenwerking op het gebied van cybersecurity, fintech, toerisme, sport en muziek. Ook waren er gesprekken met iHeartMedia en de Kennesaw State University. De reis eindigde bij een honkbalwedstrijd waar Andrew Jones werd geëerd. Op Sint Maarten is Claret Connor beëdigd als nieuwe minister van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid. Connor was eerder directeur van het National Recovery Program Bureau en volgt Richinel Brug op. Brug trad af na een conflict met premier Luc Marcelina en een verloren motie van wantrouwen. Connor noemt stabiliteit zijn eerste prioriteit. Dan internationaal nieuws. Het dodental door Houthi-aanvallen op jemenitische overheidsdoelen is opgelopen tot 58. Dat meldt persbureau AFP op basis van een militaire bron. Eerder werd een 30-tal doden gemeld. De Houthi-rebellen vielen donderdag met ballistische raketten en drones aan. Jemen wil op een gepast moment terugslaan. De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag lager gesloten. De Dow Jones verloor 0,9%, de S&P 500 0,2% en de Nasdaq daalde licht. SanDisk zakte 6,8% en Western Digital 13% na tegenvallende omzetvooruitzichten. Beleggers wachten op het Amerikaanse banenrapport van vrijdag. De gesprekken tussen Libanon en Israël in Rome zijn voorspoedig verlopen, dat zegt een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De Verenigde Staten bemiddelen. In de 7e onderhandelingsronde spreken de partijen over de ontwapening van Hezbollah en een Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM App.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 2 uur.
1: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. De gevolmachtigd minister van Curaçao in Washington, Jeroen Bildsnijder, heeft in Atlanta gesproken met het Nederlands consulaat-generaal en lokale partners. Centraal stond de samenwerking op het gebied van cybersecurity, fintech, toerisme, sport en muziek. Ook waren er gesprekken met iHeartMedia en de Kennesaw State University. De reis eindigde bij een honkbalwedstrijd waar Andrew Jones werd geëerd. Op Sint Maarten is Claret Connor beëdigd als nieuwe minister van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid. Connor was eerder directeur van het National Recovery Program Bureau en volgt Richinel Brug op. Brug trad af na een conflict met premier Luc Mersellina en een verloren motie van wantrouwen. Connor noemt stabiliteit zijn eerste prioriteit. Dan internationaal nieuws. Het dodental door Houthi-aanvallen op jemenitische overheidsdoelen is opgelopen tot 58. Dat meldt persbureau AFP op basis van een militaire bron. Eerder werd een 30-tal doden gemeld. De Houthi-rebellen vielen donderdag met ballistische raketten en drones aan. Jemen wil op een gepast moment terugslaan. De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag lager gesloten. De Dow Jones verloor 0,9%, de S&P 500 0,2% en de Nasdaq daalde licht. SanDisk zakte 6,8% en Western Digital 13% na tegenvallende omzetvooruitzichten. Beleggers wachten op het Amerikaanse banenrapport van vrijdag. De gesprekken tussen Libanon en Israël in Rome zijn voorspoedig verlopen. Dat zegt een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De Verenigde Staten bemiddelen. In de 7e onderhandelingsronde spreken de partijen over de ontwapening van Hezbollah en een Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: ZFM.
1: Je vertrouwde muziek, je vertrouwde stemmen, je vertrouwde frequentie. Op 103.1 FM.
2: Ladies up in here tonight. No fighting.
3: We got the refugees.
2: No fighting.

Watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.

0: de hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 3 uur. Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. De gevolmachtigd minister van Curaçao in Washington, Jeroen Bildsnijder, heeft in Atlanta gesproken met het Nederlands consulaat-generaal en lokale partners. Centraal stond de samenwerking op het gebied van cybersecurity, fintech, toerisme, sport en muziek. Ook waren er gesprekken met iHeartMedia en de Kennesaw State University. De reis eindigde bij een honkbalwedstrijd waar Andrew Jones werd geëerd. Op Sint Maarten is Claret Connor beëdigd als nieuwe minister van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid. Connor was eerder directeur van het National Recovery Program Bureau en volgt Richinel Brug op. Brug trad af na een conflict met premier Luc Merselina en een verloren motie van wantrouwen. Connor noemt stabiliteit zijn eerste prioriteit. Dan internationaal nieuws. Het dodental door Houthi-aanvallen op jemenitische overheidsdoelen is opgelopen tot 58. Dat meldt persbureau AFP op basis van een militaire bron. Eerder werd een 30-tal doden gemeld. De Houthi-rebellen vielen donderdag met ballistische raketten en drones aan. Jemen wil op een gepast moment terugslaan. De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag lager gesloten. De Dow Jones verloor 0,9%, de S&P 500 0,2% en de Nasdaq daalde licht. SanDisk zakte 6,8% en Western Digital 13% na tegenvallende omzetvooruitzichten. Beleggers wachten op het Amerikaanse banenrapport van vrijdag. De gesprekken tussen Libanon en Israël in Rome zijn voorspoedig verlopen, dat zegt een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De Verenigde Staten bemiddelen. In de 7e onderhandelingsronde spreken de partijen over de ontwapening van Hezbollah en een Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: volgen. Nu het Nederlandse nieuws van 4 uur.
1: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. De gevolmachtigd minister van Curaçao in Washington, Jeroen Bildsnijder, heeft in Atlanta gesproken met het Nederlands consulaat-generaal en lokale partners. Centraal stond de samenwerking op het gebied van cybersecurity, fintech, toerisme, sport en muziek. Ook waren er gesprekken met iHeartMedia en de Kennesaw State University. De reis eindigde bij een honkbalwedstrijd waar Andrew Jones werd geëerd. Op Sint Maarten is Claret Connor beëdigd als nieuwe minister van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid. Connor was eerder directeur van het National Recovery Program Bureau en volgt Richinel Brug op. Brug trad af na een conflict met premier Luc Mersellina en een verloren motie van wantrouwen. Connor noemt stabiliteit zijn eerste prioriteit. Dan internationaal nieuws. Het dodental door Houthi-aanvallen op jemenitische overheidsdoelen is opgelopen tot 58. Dat meldt persbureau AFP op basis van een militaire bron. Eerder werd een 30-tal doden gemeld. De Houthi-rebellen vielen donderdag met ballistische raketten en drones aan. Jemen wil op een gepast moment terugslaan. De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag lager gesloten. De Dow Jones verloor 0,9%, de S&P 500 0,2% en de Nasdaq daalde licht. SanDisk zakte 6,8% en Western Digital 13% na tegenvallende omzetvooruitzichten. Beleggers wachten op het Amerikaanse banenrapport van vrijdag. De gesprekken tussen Libanon en Israël in Rome zijn voorspoedig verlopen, dat zegt een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De Verenigde Staten bemiddelen. In de 7e onderhandelingsronde spreken de partijen over de ontwapening van Hezbollah en een Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

Watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.

0: Franse nieuws van 5 uur.
1: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. De gevolmachtigd minister van Curaçao in Washington, Jeroen Bildsnijder, heeft in Atlanta gesproken met het Nederlands consulaat-generaal en lokale partners. Centraal stond de samenwerking op het gebied van cybersecurity, fintech, toerisme, sport en muziek. Ook waren er gesprekken met iHeartMedia en de Kennesaw State University. De reis eindigde bij een honkbalwedstrijd waar Andrew Jones werd geëerd. Op Sint Maarten is Claret Connor beëdigd als nieuwe minister van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid. Connor was eerder directeur van het National Recovery Program Bureau en volgt Richinel Brug op. Brug trad af na een conflict met premier Luc Mersellina en een verloren motie van wantrouwen. Connor noemt stabiliteit zijn eerste prioriteit. Dan internationaal nieuws. Het dodental door Houthi-aanvallen op jemenitische overheidsdoelen is opgelopen tot 58. Dat meldt persbureau AFP op basis van een militaire bron. Eerder werd een 30-tal doden gemeld. De Houthi-rebellen vielen donderdag met ballistische raketten en drones aan. Jemen wil op een gepast moment terugslaan. De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag lager gesloten. De Dow Jones verloor 0,9%, de S&P 500 0,2% en de Nasdaq daalde licht. SanDisk zakte 6,8% en Western Digital 13% na tegenvallende omzetvooruitzichten. Beleggers wachten op het Amerikaanse banenrapport van vrijdag. De gesprekken tussen Libanon en Israël in Rome zijn voorspoedig verlopen. Dat zegt een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De Verenigde Staten bemiddelen. In de 7e onderhandelingsronde spreken de partijen over de ontwapening van Hezbollah en een Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 6 uur.
1: Mijn naam is Esmee Grijmans en dit is het nieuws. De gevolmachtigde minister van Curaçao in Washington, Jeroen Beeldsnijder, heeft in Atlanta gesproken met het Nederlands consulaat-generaal en lokale partners. Centraal stonden samenwerking op het gebied van cybersecurity, fintech, toerisme, sport en muziek. Ook waren er gesprekken met iHeartMedia en de Kennesaw State University. De reis eindigde bij een honkbalwedstrijd waar Andrew Jones werd geëerd. Op Sint Maarten is Claret Connor beëdigd als nieuwe minister van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid. Connor was eerder directeur van het National Recovery Program Bureau en volgt Richenel Brug op. Brug trad af na een conflict met premier Luc Marcellina en een verloren motie van wantrouwen. Connor noemt stabiliteit zijn eerste prioriteit. Dan nog internationaal nieuws. De Europese Unie zet 5 Russen op de sanctielijst na recente Russische luchtaanvallen op Oekraïne. Volgens EU-buitenlandchef Kaya Kallas zijn de 5 actief in de Russische defensiesector. Kallas noemt elke nieuwe aanval een reden om de druk op Rusland op te voeren. Oekraïne waarschuwt dat de luchtafweer steeds minder raketten heeft. Volkswagen moet sneller in de kosten snijden en overcapaciteit terugdringen om concurrerend te worden. Dat zegt Hans-Dieter Putsch, voorzitter van Porsche en van de Raad van Commissarissen van Volkswagen. Volkswagen wil de jaarlijkse productiecapaciteit in Europa met 500.000 voertuigen verminderen. De reclamecodecommissie oordeelt dat Philip Morris de regels voor tabaksreclame heeft overtreden. Via een website konden mensen bezwaren tegen strengere Europese tabaksregels indienen. Kunstmatige intelligentie schreef de betogen. Volgens de commissie was de campagne reclame geen burgerparticipatie. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
2: The new Kooiman brochure is here. And that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
3: Ja, Cariep Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Cariep Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
0: Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta, we bring branding to life.

0: Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Banco di Caribe, Banco di Jazz. Vraag uw exclusieve op het Curaçao North Sea Jazz Festival geïnspireerde Mastercard creditcard aan. En maak kans op een van de 4 driedaagse ticketpakketten voor Curaçao North Sea Jazz. Geniet van het ritme van jazz. Ook na het festival met 1% cashback op uw aankopen. Wereldwijd betaalgemak en een verlaagd tarief in het eerste jaar. Beleef het mee. Vraag uw kaart vandaag nog aan via bancodicaribe.com. Actievoorwaarden zijn van toepassing.
2: Banco di Caribe.
3: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao.
4: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
5: Heel de dag uit volle borst.
4: Nu Joris Leer.
6: Nou ja, zeg, voor de vrijdagochtend is hier Janet Jackson.
5: Paradise FM.
7: Yeah.

in the pool. The Dire Straits. Buenos dias, goedemorgen. Twisting by the pool hoorde je op deze vrolijke vrijdagochtend. Ja, hey, wie heeft er zin in het weekend? Nou, anders ik wel. Ik weet niet wat ik heb, maar de afgelopen dagen gaat die wekker om 5 uur. En dan denk ik, oh, ik wil me nog omdraaien. Ik weet niet wat het is, maar... Nou goed, eruit gesleept. We zijn er hoor. Vrolijk voor de vrijdag. Zometeen eens even kijken naar wat er in de wereld is gebeurd. Terwijl wij in onze tijdzone op één oor lagen. Naar muziek van Nickelback. I

Paradise, Katy Perry. Op deze vrijdagochtend, de vrolijke vrijdagochtend ook wel. Hè? Zeg, laten we eens even kijken naar wat er in de wereld is gebeurd, terwijl wij in onze tijdzone op één oor lagen. President Trump heeft twee nieuwe decreten ondertekend, waarmee hij het automatische Amerikaanse staatsburgerschap voor specifieke groepen wil beperken. Anders dan bij zijn eerdere pogingen gaat het nu niet om alle kinderen van ongedocumenteerde migranten. Trump richt zich onder meer op kinderen van bepaalde medewerkers van buitenlandse overheden. Mensen die fraude pleegden om staatsburgerschap te krijgen en zogenoemde vijandelijke vreemdelingen. Een tweede decreet moet geboortetoerisme tegengaan door het makkelijker te maken visa te weigeren en aan zwangere vrouwen die volgens de autoriteiten naar de VS reizen om een kind daar Amerikaans staatsburger te laten worden. Het Hoge Gerechtshof blokkeerde Trumps eerdere, veel bredere poging eind juni. Volgende week woensdag, 12 augustus, trekt een bijzondere zonsverduistering over Europa. In Nederland wordt ongeveer 90% van de zon bedekt. Maar in onder meer Noord-Spanje verdwijnt de zon helemaal achter de maan. Daar duurt de totale verduistering op het hoogtepunt minder dan 2 minuten. De belangstelling is wel enorm. 70% van de accommodaties in het pad van de totale eclipse heeft de prijzen verhoogd. In Zaragoza ligt de gemiddelde overnachtingsprijs zelfs 807% koekoek hoger dan een week eerder. En wetenschappers van de Stanford University hebben met kunstmatige intelligentie de volledige genetische code voor nieuwe virussen ontworpen. Het AI-model bedacht duizenden mogelijke DNA-codes. Bijna 300 daarvan werden daadwerkelijk gebouwd. 16 leverden een levensvatbaar virus op. Het gaat om eenvoudige bacteriofagen die bacteriën aanvallen en geen planten, dieren of mensen kunnen besmetten. En zulke virussen die kunnen mogelijk worden ingezet tegen bacteriën die resistent zijn tegen antibiotica. De onderzoekers erkennen tegelijkertijd dat dezelfde technologie veiligheidsrisico's oplevert, omdat AI in theorie ook kan worden gebruikt bij het ontwerpen van gevaarlijke ziekteverwekkers. En dan tot slot, ik hoop dat je al hebt gegeten, maar Van Dalen neemt de dikke Van Dalen neemt het woord vulvalippen op in het woordenboek, omdat de term inmiddels vaak genoeg wordt gebruikt om als gangbaar te gelden. De term wordt al jaren naar voren geschoven als alternatief voor die schaamdingen. Onder andere in 2022 overleden seksuoloog Ellen Laan pleitte ervoor, omdat het woord vulvalippen anatomisch correct is en het woord schaam vermijdt. Goed, dus de campagne Schaamteloos zitten zich vervolgens actief in om het woord in de dikke Van Dalen te krijgen. En nu staat het daar dan in. Nou, gefeliciteerd, dames. Ben je weer een beetje bijgesproken over wat er is gebeurd in de rest van de wereld, terwijl wij in onze tijdzone op één oor lagen. Zo direct naar je laatste lokale nieuwsupdate met Nelly Rosa, die onderweg is naar de studio. Eerst handjes op elkaar voor Queen. Op Paradise hoor je We Will Rock You. Buddy, yo.

big disgrace, waving your banner all over the place. We're

0: De Money, het is Meja op Paradise. Deze vrolijke vrijdagochtend. Goedemorgen, buenos dias. Zometeen naar het laatste lokale nieuws. Ik kijk even naar de parkeerplaats in de auto van Nelly Rosa. Die staat daar wonder boven wonder. Dus we kunnen zometeen ook nog naar de kranten. Dat is toch leuk, hè?
1: Watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM. Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao.
2: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.
3: Pizza hier, pizza daar, pizza, laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno, laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno, arrivederci.
4: Tijd voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droogzoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maakt van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
5: Tough, Strong, Heavy Mix. Uw partner in bouwmaterialen.
6: Wij produceren
5: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
6: Die elk project sterker maken.
5: Ook verkrijgbaar
6: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
5: Heavy Mix Curaçao.
6: Voor kwaliteit die blijft staan.
4: Spaanse wijnen. Gebotteld met amor. En een tremendo sabor. Ik heb er geen palabras voor. Proef de passie bij wijnhandel Servier Frais.
7: Bingoedoe. Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras. Ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de kleine Hindoestaan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. Eén hap en je want je zo weer in Suriname.
8: Psst, wil jij een droomkamer? Bij Nok Nok Kids vind je alles voor de baby en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Ballastraat 12 in Salinia. Of kijk op noknok-kids.com. Nok Nok Kids, alles voor mijn kamertje.
0: Klop, klop, wie is daar? Het is Paradise FM op je vrijdagochtend, de 7e van augustus. En Nelly Rosa hier, want het is 6:55. Je laatste nieuwsupdate.
9: Bon dia. Pensioenfonds APC kijkt terug op een financieel sterk 2025. Het belegd vermogen steeg naar 5,8 miljard gulden en de dekkingsgraad klom naar 115,6%. Ondanks geopolitieke onzekerheden staat het fonds er volgens directeur Evelien Kruithof-Boer stevig voor. Toch gaan de pensioenen niet omhoog. De indexatie is gekoppeld aan de ambtenarensalarissen die de overheid bevriest. Wel onderzoekt het fonds de mogelijkheid over een inhaalindexatie over eerdere jaren. En mariniers en de politie hebben woensdag bij een grote inval in de gevangenis Point Blanche op Sint Maarten drugs en diverse slag- en steekwapens gevonden. De actie vond plaats op verzoek van de lokale autoriteiten om de celblokken te controleren op verboden spullen. De mariniers werden ingezet om de veiligheid te waarborgen en de doorzoeking rustig te laten verlopen. En nieuws uit Nederland. De bekende Texelse schapen moeten tijdelijk het veld ruimen. Vanaf morgenavond mogen ze niet meer op de dijken grazen. Door de aanhoudende droogte groeit het gras niet aan en heeft de dijk rust nodig om sterk te blijven voor het stormseizoen. Een lastig besluit voor het eiland, waar de schapen echt bij de cultuur horen. Maar alles voor de veiligheid. Pas als de groene mat weer hersteld is, zijn de dieren weer van harte welkom op hun vertrouwde stekkie.
0: De dijk heeft rust nodig. Ja.
5: De ochtendkrant van Nelly.
0: Arme dijk, ja. Ik zou er ook niet blij van worden als er elke dag tientallen schapen bovenop mijn rug staan te grazen. Ook al zit daar wel genoeg op om lekker te peuzelen, denk ik. Goed, de ochtendkrantjes dan maar.
9: Ja, op de ochtend voorpagina van het Antilliaans Dagblad zie je trouwens een foto van de Peermond in aanbouw.
0: Ja.
9: Het is ver gevorderd, wat je daar nu ziet, van het complex. Enorme hotel. Complex, en daarvoor zie je dan...
0: Wat zit je te hijgen?
9: Ben ik aan het hijgen?
0: Ja.
9: Sorry. Zie je dus dat strand? Of, en dan zie je het een beetje dat... Ja, een kleur dat niet helemaal zegt van... hier wil ik nou in gaan zwemmen.
0: Nou ja, god, het is nog niet klaar, hè?
9: Nee. Maar er is dus sprake van algengroei. En de initiatiefnemers van het Penn Resort... die zeggen dus tegen het Antilliaanse Dagblad... dat het van tijdelijke aard is.
0: Ja, natuurlijk.
9: Op Facebook of op sociale media ging deze foto rond. De foto is genomen door Willy Maal. En mensen maakten zich natuurlijk meteen zorgen. Maar het, is, het hoort er nou eenmaal bij.
0: Want ze hebben de zee afgezet. Ze hebben de zee ingepolderd, als het ware.
9: Nou ja, uiteindelijk komt er een golfbreker aan de oostzijde. Dat is rechts op de foto, met een brug van 4 meter lengte. En daardoor kan dan de doorstroming onder het water... kan dan gewoon weer worden opengezet. En dan zal het probleem zich vanzelf oplossen. En zal er ook sprake zijn van continu vers water. Dat is op dit moment niet het geval.
0: Nee.
9: Maar het is natuurlijk nog in aanbouw. En ze, de opening,
0: wordt wel gigantisch, hè?
9: Ja, in principe in oktober willen ze opengaan met 250 van de 305 kamers.
0: Zo.
9: Dus en uiteindelijk zal het aantal groeien naar 400 in december, wanneer alle kamers gereed zijn.
0: Ja.
9: Nou, dat is een enorme toeristenstroom straks daar zo in het gebied van Pietermaai.
0: Kanonnen, moet je even voor de gein kijken naar die gebouwtjes die ernaast staan, hè?
9: Die is ook in verhouding heel erg klein.
0: Zo. Ja. Dat oude vervallen landhuis, als je op de foto links ernaast kijkt, dat is huge.
9: Vervallen is het inmiddels niet meer, want ze zijn het mooi aan het restaureren.
0: Ja, oké. Moet je kijken, joh, dat is ongeveer de grootte van het restaurant, van het buffetrestaurant van het Penn Resort.
9: Maar dat zou dus ook toch het restaurant worden?
0: Oh ja.
9: Eén restaurant worden.
0: Nou, zie je, dat zeg ik. Het is de grootte van het restaurant. Ja.
9: Nee, het is in ieder geval mooi. Dat Cerro Bonito wat we daar zo zien op de foto.
0: Oh ja,
9: dat is echt prachtig. Zijn ze dus nu bezig met de renovatie van dat gebouw.
0: Ja.
9: Nou, prachtig. Hé, hey, wat trouwens opvallend is in de krant...
0: Hey, ik heb niet een beetje geknikkerd.
9: Daar gaan we weer, Ninichi. Joris,
0: ja.
9: Een advertentie...
0: Meneer, voor u. Voor jou.
9: Meneer Reer,
0: ja.
9: Pagina 2 van het Antilliaans Dagblad zie je een advertentie. Dat gaat over de ferries. Voorlopig zullen de ferries dus 24 uur per dag, 7 dagen per week varen.
0: Oh,
9: want,
0: leuk!
9: Ja, want eerst werd er gezegd dat dan tussen 6 uur, in ieder geval 's avonds, volgens mij rond 11, ligt aan welke dag het is, eerder tot 6 uur 's ochtends, dan zouden er bussen worden ingezet, die dan om het uur zouden rijden van Otterbaan naar Punda.
0: Ja.
9: Maar nu worden dus de ferries dus 24 uur per dag, 7 dagen per week ingezet, dus de hele tijd. Nou, fantastisch, wel denk ik wel fijn, dat je dan niet een uur hoeft te wachten op de bus.
0: Ja.
9: In die nachtelijke uren.
0: Dat wordt ook leuk op die schuit, op zaterdagnacht of zo. Allemaal dronken idioten aan boord.
9: Ik weet eigenlijk niet wie er 's nachts nog gebruik maken van de ferry. Ik neem aan dat het wel, dat het wel meevalt.
0: Ja. Ja, je weet het niet.
9: Ja, ik weet het niet, maar ja.
0: Ja. Wel leuk, kun je lekker kroeg hoppen tussen Otrabanda en Punda.
9: Gaat het niet vroeg dicht? Alles sluit zo vroeg hier op het eiland. Behalve dan buiten de stad.
0: Buiten de stad, ja.
9: Maar in Punda zelf of Willemstad?
0: Nee, dat gebeurt het niet echt, hè?
9: Nee, niet zoveel.
0: Nee.
9: Nou, verder op, één bericht misschien. Nou ja, wel altijd iets positiefs eindigen, hè?
0: Ja, joh, dat is toch leuk?
9: Maar dan geef je me een hele moeilijke taak. Nou, ik denk dat ik dan toch maar naar de uitgaanspagina moet gaan. Want daar zitten natuurlijk de leukste berichten.
0: Ja.
9: Nou... Nou, ik wil iets zeggen dat dan dit...
0: Even leuke foto's van die infuus trouwens.
9: Ja, die zijn ook...
0: Ja, we hadden het gisteren over, hè?
9: Ja, daar hebben we het al eerder over gehad, maar... Ja,
0: toch een beetje zoals de bierfiets, maar dan...
9: Fysieke kindjes. hoe jouw gedachten werken. Nou, het laatste dan. Riding the Blue Wave loopt op zijn einde. Dat is die groepsexpositie in Landhuis Bloemhof. Die is nog tot en met morgen te bezoeken. Voor degenen zoals Joris, die dus helemaal niet meer de Blue Wave-energie voelen. Nou, als je dat toch nog wel even wilt ervaren, dan kan je nog even naar Bloemhof gaan. En daar dus de kunstwerken zien van... Het zijn best een hele groep kunstenaars die hieraan hebben meegewerkt.
0: Ja.
9: Wat ik zelf een hele mooie vond, is het werk van Giovanni Zanolino. Want die had een soort vooruitziende blik. En die had dus al een Blue Wave gemaakt, ver voordat we spraken over deelname aan het WK. Dus dat is best wel een... Daar krijg je wel kippenvel van als je het verhaal erbij leest.
0: Ja.
9: Maar er zitten mooie werken tussen. Het is natuurlijk wel even fijn om te zien hoe iedereen de Blue Wave heeft geïnterpreteerd. Je ziet wel heel veel blauwe golven. Wat natuurlijk ook wel logisch is. Jo. Maar sommigen hebben ook wel... We zijn wat vrijer geweest bij het interpreteren van dit thema. Dat gaat natuurlijk over identiteit, nationalisme, verbondenheid. En natuurlijk ook gewoon sport en ook boven jezelf uitstijgen. Nou, dat soort thema's die komen ook terug in deze expositie... die dus tot en met morgen te bezoeken is. Want daarna komt er een hele mooie nieuwe duo-tentoonstelling aan... van onder andere Carlos Better, die is ook een tattoo-artist... en ja. Giovanni Abad.
0: Oh, wat leuk. Ja. Alright, nou, hier maar even bij laten dan voor dit moment. Mag ik jou uit de grond van mijn hart danken, Nelly Rosa. Wat heb je dat toch weer fantastisch goed gedaan. Complimenten all over, ja. Nu tijd voor een theetje. Een in excess op de radio. Het is Never Tear Us Apart op je vrijdagochtend op Paradise FM.

0: Yo, man, let's get out of here. Word to your mother.
1: Vanilla Ice op Paradise, 103.1 FM op de vrolijke vrijdagochtend. Heerlijk, het weekend staat voor de deur. En Nelly die weet al wat ze gaat doen dat weekend. En dat is de hele week aan B&B Vol Liefde terugkijken, denk ik. Hè? Hoop in te halen. Kijken of... wat zei je?
2: Nee, ik ga niks inhalen.
1: Niks inhalen? Oh.

0: Alleen die afleveringen waar Suus in zit.
1: Nou ja.
0: Dan ben je, zo klaar. Is het namelijk uit?
1: Nee, dat is niet leuk.
0: Nee, dat is niet leuk, nee. Is dat weer terug op Curaçao eigenlijk?
1: Ja, tuurlijk.
0: Oké, nou gaan we kijken of we er later...

0: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao.
1: Chili's Foodbox Zeelandia. Hollandse snacks, Surinaamse daghap. Kom proeven, blijf glimlachen.
2: Heb je het al gehoord van Rotem Huis?
3: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
2: Precies. Maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rotem Huis Keukens en Sanitair.
3: Oh? Dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
2: Ja.
3: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rotem Huis en Rotem Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.
4: Iedere donderdagavond is het Bunda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Bunda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Bunda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
5: Things are about to get fresh. Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
6: Van harte, goedemorgen. Het is 7:01 op Paradise FM. Je vrolijke vrijdagochtend. En Nelly Rossa is hier met je laatste nieuwsupdate. Bon dia, goedemorgen.
7: Bij Houthi-aanvallen in Centraal Jemen zijn tientallen militairen om het leven gekomen. Volgens een militaire bron zijn zeker 58 doden gevallen bij raket- en drone-aanvallen op legerkampen in de provincies Marib en Hadramaut. Ook in het aangrenzende Saudi-Arabië vielen gewonden. De door Iran gesteunde Houthi-rebellen claimen dat de aanvallen een reactie zijn op een Saudische troepenopbouw. De escalatie vergroot de angst dat Jemen verder meegesleurd wordt in het conflict tussen Iran en de Verenigde Staten. En 6 Nederlandse twintigers zijn op het Griekse eiland Kos opgepakt na een gewelddadige beroving van Italiaanse toeristen. De groep pakte in de nacht van zondag op maandag eerst een huurfiets van de Italianen af. Nadat er een vechtpartij ontstond, dwongen de Nederlanders hun slachtoffers onder bedreiging en mishandeling om €150 te pinnen. Dankzij camerabeelden kon de politie de 6 verdachten snel opsporen in een hotel. Zij zitten vast voor diefstal en vrijheidsberoving. En lokaal nieuws, pensioenfonds APC kijkt terug op een financieel sterk 2025. Het belegd vermogen steeg naar 5,8 miljard gulden en de dekkingsgraad klom naar ruim 115%. Ondanks geopolitieke onzekerheden staat het fonds er volgens de directeur stevig voor. Toch gaan de pensioenen niet omhoog. De indexatie is gekoppeld aan de ambtenarensalarissen die de overheid heeft bevroren. Wel onderzoekt het fonds de mogelijkheid voor een inhaalindexatie over eerdere jaren. En mariniers en de politie hebben woensdag bij een grote inval in gevangenis Point Blanche op Sint Maarten drugs en diverse slag- en steekwapens gevonden. De actie vond plaats op verzoek van de lokale autoriteiten om de celblokken te controleren op verboden spullen. De mariniers werden ingezet om de veiligheid te waarborgen en de doorzoeking rustig te laten verlopen. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk in de Paradise FM app.
8: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
9: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.

0: 3. Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead.
1: Op vakantie of zakenreis? Evers Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Evers Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255. Menu 1. Of bezoek onze website everscurazao.com.
0: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete.

0: ook voor je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
1: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
1: Nu, Joris Weer.
3: Zo dan, van harte goedemorgen. Michael Jackson is hier. Smooth criminal.

Phil Collins leefde jarenlang in één groot happy hour. Ja. Heeft hij onlangs toegegeven in een interview met de Britse Guardian. Is in 2023 opgenomen in het ziekenhuis in Zwitserland als gevolg van langdurig drinken. Zijn alvleesklieren en nieren die waren beschadigd en begonnen het een beetje op te geven. Hij is toen opgenomen in het ziekenhuis. Zijn vijf kinderen zijn naar het ziekenhuis geroepen om afscheid te komen nemen van papa Collins. Hij zegt zelf, ja, daar kan ik me helemaal niks meer van herinneren. Maar dat is dus wel gebeurd. Uiteindelijk heeft hij het wel weten te overleven. Want hij nu onder 24 uur toezicht van thuiszorg. Of nou ja, hoe moet ik. Ja, de zuster die bij hem in huis woont. Want ja, de beste man die zat in een diep dal. Zat veel thuis op de bank tv te kijken. Dronk al bij het ontbijt wijn, zegt hij. En dat is hem niet. Ja, is hem niet goed afgegaan. Nu zegt hij een paar jaar later dat hij geen druppel meer naar binnen giet. Phil Collins hoorde je op Paradise FM uit Betere Tijden. Against All Odds. Op de vrijdagochtend. Wat heerlijk, hè, die vrijdag. Dat gevoel dat het weekend voor de deur staat. Maar kijk uit, niet Phil Collins.

Madonna op Paradise deze vrijdagochtend. Een bijzondere vrijdagochtend. Een vrijdagochtend waar je met heel veel plezier kan uitkijken naar de vrijdagmiddag. Zoals ieder jaar op de eerste vrijdag van augustus, International Beer Day. Haha. Ik weet niet wat jouw plannen zijn voor vanmiddag, maar ik zou ze maar even cancelen als ik jou was. Rij even naar de winkel, haal een sixpackje voor jezelf in huis en vier mee, hè? International Beer Day. Ja, nou ja, als het moet het dan maar, toch? Hè? Onderweg naar je nieuwsupdate van 7:30 hoor je de dijk op Paradise. Dansen.

0: nieuwe berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app. Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao.
1: Lekker weg op Douchy Bonaire doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire, where service is in our nature.
2: Hoog boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop, a sanctuary above the swinging bridge.

0: Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Maakt u gebruik van MCB Mobile Banking of online banking? Nu kunt u makkelijk facturen betalen en online shoppen zonder dat u alle betaalinformatie hoeft in te vullen. Sentu en MCB maken online betalen nog sneller en makkelijker. Als u kiest voor betalen via Sentu, hoeft u de betaling alleen goed te keuren in uw MCB Mobile Banking app of MCB Online Banking website. Handig toch? Al uw gegevens staan al voor u ingevuld en er zijn geen extra kosten. Wilt u meer weten over Sentu? Bezoek mcb-bank.com of ga naar sentu.io. Dat is sentoo.io.

0: Van harte goedemorgen Paradise FM op je vrijdagochtend. Het is 7:30 en hier is Nelly Rossa met je laatste nieuwsupdate. Bon dia, goedemorgen.
1: Bon dia. Het CMC-ziekenhuis heeft besloten om alle niet dringende endoscopische onderzoeken tijdelijk uit te stellen vanwege technische problemen met de apparatuur. Urgente ingrepen zoals kritieke longprocedures en onderzoeken naar kanker gaan wel gewoon door en krijgen voorrang. Het ziekenhuis zal direct contact opnemen met alle patiënten die door het uitstel worden getroffen. En pensioenfonds APC kijkt terug op een financieel sterk 2025. Het belegd vermogen steeg naar 5,8 miljard gulden en de dekkingsgraad klom naar 115,6%. Ondanks geopolitieke onzekerheden staat het fonds er volgens de directeur stevig voor. En mariniers en de politie hebben woensdag bij een grote inval in gevangenis Point Blanche op Sint Maarten drugs en diverse steekwapens gevonden. De actie vond plaats op verzoek van de lokale autoriteiten om de celblokken te controleren op verboden spullen. De mariniers werden ingezet om de veiligheid te waarborgen en de doorzoeking rustig te laten verlopen. En internationaal nieuws. In Indonesië is een agressieve langstaartmakaak gevangen die de afgelopen 2 weken minstens 18 mensen verwondde, onder wie ook kinderen. Door de aanvallen op het eiland Sumatra raakten buurten in paniek en moesten liefst 40 scholen de deuren sluiten. Nu de aap in de kooi zit, kunnen de scholen maandag weer open. Wel roepen de lokale autoriteiten op tot voorzichtigheid, omdat niet uit te sluiten is dat er meer agressieve apen in het gebied rondlopen.
0: Ik zit even een plaatje te zoeken van dat beest. Een langstaartmakaak. Maar dat, het ziet er ook wel uit alsof je er met een grote boog omheen moet lopen, ja.
1: Dat is wel gebleken hier. Ja. Man, 40 mensen, wat is het ook weer aangevallen?
0: Als je zo'n beestje tegenkomt...
1: Mensen verwonden.
0: Ja, die wil je niet tegenkomen in een donkere steeg of zo.
2: De ochtendkrant van Nelly.
1: Terreurzaaiende aap.
0: Ja. Ah, wel machtig mooie beestjes. Kijk dan. Het is gewoon een klein mensje.
1: Ja, hoe wil je met mij in de buurt te komen?
0: Nee. Goed, zeg, laten we eens even kijken naar de ochtendkranten. Staat daar nog wat leuk dierennieuws in eigenlijk?
1: Dierennieuws niet, maar ik zal het eerst beginnen met een bericht in het Antilliaanse Dagblad. Het gaat over dat Curaçao moet buitenlandse vastgoedinvesteringen niet tegenhouden, maar beter reguleren om woningen betaalbaar te houden voor de eigen bevolking. Dat stelt Christelie Seintje Isinia in haar afstudeeronderzoek aan de ICUC.
0: Ja.
1: Belangrijkste punten uit het onderzoek zijn onder meer dus dat buitenlandse investeringen zorgen wel voor economische groei, maar zetten de lokale woningmarkt onder druk. En de oplossing ligt volgens haar in balans. Dus investeringen stimuleren die de economie of woningbouw helpen, maar regels stellen waar ze lokale kopers verdringen.
0: Ja.
1: Nou, de overheid zou dus kunnen kijken naar internationale voorbeelden, zoals in Canada of op de Canarische eilanden. Je kan ook denken aan een foreign buyer tax. Dat is een extra belasting voor buitenlandse kopers op residentieel vastgoed. Of een hoger grondbelastingtarief voor buitenlandse.
0: Ja.
1: Nou, volgens haar zijn maatregelen alleen niet genoeg. Er moeten ook meer betaalbare woningen worden gebouwd voor starters en gezinnen. En ze stelt dus ook in haar onderzoek dat het woningprobleem alleen kan worden opgelost als de overheid, projectontwikkelaars en ook financiële instellingen nauw samenwerken aan een duurzame woningmarkt. Nou, heer.
0: Ja, maar nog een dingetje. Mm-hmm. Het kan aan mij liggen hoor, maar als ik dan een beetje rondsurf over die makelaarswebsites, wat er trouwens ook echt onoverzichtelijk veel zijn, by the way. Maar bijvoorbeeld op een Casasearch, dan zie je vooral investeringsobjecten en appartementen en noem het maar op. En je hebt, correct me if I'm wrong, zie ik maar weinig makelaars die zich bezighouden nog met de goedkopere lokale objecten. Je ziet vooral panden die vanaf een heel mooi bedrag weggaan.
1: Mm-hmm.
0: Snap ik ook wel, want dan krijgt die makelaar natuurlijk vet veel commissie over.
1: Mm-hmm.
0: Maar misschien moet die de lokale makelaar ook nog een keertje op gaan staan of zo. Van hé jongens, wij zijn er wel met onze aanbod.
1: Nou, ik weet dat de makelaars zich ook zorgen maken over de trends. Althans, de makelaarsvereniging over wat er nu gaande is.
0: Ja, er zitten 100.000 mensen bij aangesloten, zo'n beetje. Iedereen op het eiland is makelaar.
1: Dat willen ze dus ook eigenlijk beschermen, het beroep.
0: Ja.
1: Omdat je dus nu ook heel veel personen die zich dus uitgeven voor makelaar, maar niet echt de kennis hebben. Dus zij willen daar ook dat er bepaalde regels voor komen, zodat niet iedereen zich makelaar kan noemen. En dat de sector zelf zich ook reguleert. Maar wat je wel ziet is dus... Het ding is dat het gewoon heel erg moeilijk is. Maar het is niet alleen maar dus dat er het aanbod laag is. Het is ook gewoon heel erg moeilijk om een hypotheek te krijgen... als een met een modaal inkomen. Dat merk je. Laatst hadden docenten het zichzelf al hun zorgen geuit. Dat ze met een docentensalaris niet aan een hypotheek kan komen. En dan ben je soms genoodzaakt om nog bij je ouders in huis te blijven.
0: Ja.
1: Met je gezin. En dan krijg je hier ook weer van meerdere generaties in één huis. Wat ook wel gebruikelijk is op de eilanden. Maar het is ook wel... Je wilt ook voor jezelf, voor je eigen toekomst iets opbouwen. En dat is dus wel lastig ook met...
0: Ja. Maar goed, het is een wereldwijd probleem.
1: Ja, maar ik bedoel, dat betekent niet dat je het niet moet aanpakken. Of dat je dingen moet doen.
0: Nee, zeker niet. Nee.
1: Dat je het op zijn bloot...
0: Nee, maar ik bedoel meer dat hoef je niet per se af te schuiven... op de ontwikkeling van het eiland en de buitenlandse investeerder. Die heeft daar in die zin niet zoveel mee van doen.
1: Nee, maar je merkt wel dat het makkelijker is voor buitenlandse investeerders... om wel aan kapitaal te komen, ook bij de lokale banken...
0: Ja.
1: In plaats van voor locals. Dus dat is een heel systeem wat aangepakt moet worden.
0: Ja.
1: En wat zij dus ook in haar...
0: Het is nog steeds het is nog steeds omgerekend als je, laten we zeggen, een miljoen gulden... daar kun je echt een fantastisch mooie villa met zwembad voor krijgen. Dat is 5 ton euro, daar kun je in Nederland een garagebox voor krijgen.
1: Ja. Ja, we kennen deze ongelijkheden al.
0: Ja, dus dat is wel iets aan het opschuiven. Hè? Die prijzen voor hier die gaan ook wel wat omhoog. Maar nog steeds is het in vergelijking met wat je in Europa kan krijgen voor hetzelfde geld, is het echt bizar.
1: Mm-hmm. Maar het wordt erger. Het was altijd al zo geweest en nu wordt het alleen erger. Ik denk dat heel veel van die huizen ook gewoon een beetje gebakken lucht is qua hoe die prijzen worden opgebouwd.
0: Zegt
1: de makelaarsvereniging trouwens ook.
0: Okay,
1: dat die zijn niet reële prijzen.
0: Nee.
1: En dat zei, wie heet dat ook? Oh ja, dat werd ook nog door de Kamer van Koophandel is dat ook nog aangekaart.
0: Ja, ja. Ja, dat zal voor deel waar zijn. Ik denk wel dat bij de nieuwere generatie, de nieuwbouwhuizen, is dat wat minder. Want bouwen is echt enorm gestegen in prijs.
1: Dat klopt natuurlijk ook. Ook weer door al die geopolitieke spanningen.
0: Ja.
1: Ik denk dat er gewoon. Er moeten regels komen. Ook op met prijzen, verhuizen.
0: Okay.
1: Moet weer gereguleerd worden.
0: Okay.
1: Dus, we hebben heel lang over dit onderwerp gesproken.
0: Ja, had je nog iets?
1: Er is genoeg. Maar wat kan ik nog kort even melden? Nou, GMN, het ministerie van GMN, daar heerst dus onvrede onder het personeel. Vakbond Afval belegde een bijeenkomst over de misstanden, waar gesproken werd over de discriminatie op de werkvloer. En ook een dure consultant die al meer dan een jaar een nulmeting uitvoert. Nou, volgens de vakbond, die noemt de situatie verbijsterend en eist dat zowel GMN-minister Tyron Boekhout als premier Pisas snel om de tafel gaan met de werknemers om de problemen op te lossen. Nou, ik ga daar straks even meer over vertellen.
0: Goed zo, ik kan niet wachten. Oh, nu al zin in. Waar ik ook zin in heb, is muziek van Juan Luis Guerra. Die hoor je zo meteen op Paradise FM 103.1. Na deze van

Juan Luis, The Legend. Het is Paradise FM op de vrijdagochtend. Ja, ja. Weekend staat voor de deur. Een weekend waarin je alleen maar leuke dingen kan doen. En het weekend waarop er iets heel leuks gaat gebeuren. Ja, onze nieuwe collega voor de nieuwe ochtendshow die komt morgen aan op de luchthaven. Dat is spannend, hè?

Ze zit weer in de studio. Ze is vandaag bekendgemaakt. Rihanna met A$AP Rocky. Die zijn weer de studio ingedoken. Zijn weer bezig met nieuwe muziek. Tussen het spelen met de kids door natuurlijk. Hè? Want Rihanna die heeft zich ook de laatste jaren ontpopt tot een ware babyfabriek. Maar ja, tussendoor nog dat tijd weten te vinden voor nieuw werk wat binnenkort gaat verschijnen van Rihanna. Vrijdagochtend, lekker veel muziek deze ochtendshow met nu The Cure op je radio. Het is

0: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao.
1: Heb je het al gehoord van Rottum Huis?
2: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
1: Precies, maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rottum Huis Keukens en Sanitair.
2: Oh, dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
1: Ja.
2: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rottum Huis en Rottum Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.
3: Banco di Caribe, Banco di Jazz. Vraag uw exclusieve op het Curaçao North Sea Jazz Festival geïnspireerde Mastercard creditcard aan. En maak kans op een van de 4 driedaagse ticketpakketten voor Curaçao North Sea Jazz. Geniet van het ritme van jazz. Ook na het festival met 1% cashback op uw aankopen. Wereldwijd betaalgemak en een verlaagd tarief in het eerste jaar. Beleef het mee. Vraag uw kaart vandaag nog aan via bancodicaribe.com. Actievoorwaarden zijn van toepassing.
4: Banco di Caribe.
5: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.

wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com.

0: Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
1: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
2: Van harte goedemorgen, vrijdagochtend op Paradise FM. Het is precies 8 uur en daarom Nelly Rosa hier met je laatste nieuwsupdate.
3: In Spanje en Algerije is bij een enorme internationale politieactie een van de grootste Europese criminele netwerken opgerold. Er zijn 78 personen opgepakt, onder wie 4 kopstukken. De bende hield zich op grote schaal bezig met drugs, wapen en mensensmokkel in het Middellandse zeegebied en trad daarbij extreem gewelddadig op. Tijdens invallen op 17 locaties nam de politie onder meer nepwapens, munitie, drugs en 18 zogeheten spookspeedboten ter waarde van 5 miljoen euro in beslag. De organisatie werkte vanuit meerdere Europese landen, waaronder België en Frankrijk. En na de Bol, de Bijenkorf en ING is ook brillenketen Ace & Tate getroffen door de cyberaanval op logistiek dienstverlener Seva Logistics. Welke klantgegevens precies zijn buitgemaakt wordt nog onderzocht, maar het gaat mogelijk om namen, adressen en telefoonnummers. Wachtwoorden, bankgegevens en brilrecepten zijn volgens Ace & Tate niet in gevaar. De brillenketen roept op extra alert te zijn op mogelijke phishingpogingen. En bezoekers van de Efteling kunnen binnenkort instappen in een zelfrijdende bus. Het elektrisch vervoermiddel brengt gasten gratis van de bushalte naar de verschillende vakantieparken en hotels rondom het pretpark. Het is voor het eerst dat zo'n grote zelfrijdende bus de openbare weg opgaat in Noord-Brabant. Heel spannend wordt de rit van 20 minuten waarschijnlijk niet. Tijdens een 2 maanden durende proef zit er voor de veiligheid altijd een chauffeur achter het stuur die kan ingrijpen. In het voertuig is plek voor 20 passagiers. En lokaal nieuws, het CMC ziekenhuis heeft besloten om alle niet dringende endoscopische onderzoeken tijdelijk uit te stellen vanwege technische problemen met de apparatuur. Urgente ingrepen, zoals kritieke longprocedures en onderzoeken naar kanker, gaan wel gewoon door en krijgen voorrang. Het ziekenhuis zal direct contact opnemen met alle patiënten die door het uitstel worden getroffen. Tot zover het nieuws. Voor meer, kijk in de Paradise FM app.
4: Maduro & Curiëlsbank maakt uw leven een stuk gemakkelijker met onze Leo Live Chat Service. Heeft u vragen omtrent uw bankrekening of onze diensten? Met de MCB Leo Chat Service krijgt u heel snel antwoord op uw vragen. Leo is persoonlijk, betrouwbaar. De keuze is aan u om met ons te chatten via onze MCB Curaçao Facebookpagina, vanuit onze website op mcb-bank.com of via WhatsApp op 466-1111. Onze MCB Leo Live Chat Service maakt u het leven makkelijker.
1: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao en ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en

0: azcurasao.com. AZ Curaçao. Al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.
1: Turista, riba bo isla. Sin maleta, pero cu hopi sabor. Renta Carrefour y la que viaje comisa. Ese man aquí no está by Holanda. Un kilo de queso y gouda pa solamente $29.99. Lekkere Hollandse stroopwafels pa $8.99. Boboren, nota completo si un six pack de Hertog Jan pa $20.79. Gezellig!
2: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
3: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
4: Heel de dag uit volle borst.
3: Nu, Joris Leer.
5: Ik heb geen lekkere Hollandse

Meteen. Het is Paradise op deze vrijdagochtend. En Waylon hoorde je daar. Ik weet niet of je de ontwikkelingen in Europa een beetje volgt met de droogte die daar nu aan de gang is. Er was in Duitsland al een rivier die was leeggezogen, opgedroogd. En er kwam een Duits oorlogsschip tevoorschijn uit de Tweede Wereldoorlog. En nu lees ik dat er ook op de oevers van de Donau in Hongarije. Daar is het droog. Dat is droog gevallen. Wat daar nou naar boven is gekomen, dat is ook te bizar voor woorden. De stoffelijke resten van twee weermachtsoldaten uit de oorlog, die komen daar ineens naar boven. Het is een soort van, ja, een hele spooky openbare begraafplaats Europa momenteel rond de riviergebieden. Ook lag er nog een motorfiets van het Duitse leger daar in de oever van de Donau. Die is nu naar boven gekomen, nog keurig geconserveerd. Die zou het zo weer kunnen doen. Hij heeft nog wielen, er zitten zelfs nog banden op. Het rubber lijkt nog een beetje in staat, als je dat zo op de foto's ziet. Bizar, hè? Wat er allemaal in die rivieren is geflikkerd. De leuke beelden, bijzondere beelden uit Europa, wel te verstaan. Hè? Gelukkig hebben wij weinig last van droogte, met een happy hour in het vooruitschiet. Hè? Hydrateren kun je leren, zullen we maar zeggen. Het is Paradise en Gary Moore nu.

Away van Vriendin van het Eiland, Gio Fanka, hoorde je op Paradise 103.1. Heb jij hem al op je telefoon? De Paradise FM app gratis te downloaden in jouw Google of Apple App Store, Google Play Store moet ik zeggen. En daar kun je hartstikke leuke dingen mee doen. Dan kun je lekker luisteren naar de radio, naar je favoriete zender. Dat is bijvoorbeeld Paradise FM uiteraard, maar je kan ook luisteren naar 915 in de Paradise FM app. Of naar Golden Rock Radio, dat is een radio. Zender die draait op Sint Eustatius bij het Golden Rock Resort. Die wordt ook in dit huis geproduceerd. Dus ja, die staat ook in de app. Kun je lekker naar een beetje poelie, zweverige, achtige, lekkere chill muziek luisteren voor bij je poolparty of zo. Echt wel een aanrader, die Paradise FM app. Programma's terugluisteren kan erin. En nog veel en veel meer. De OJ's op je vrijdag.

0: Houston. Bronski Beat op de vrijdagochtend. Zometeen naar je laatste nieuwsoverzicht. We nemen nog even de krant een beetje door. En onderweg muziek van Jamelia, net als Bruce Springsteen.
1: Watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM. Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
2: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En 2 kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard.

0: beste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
1: Maak jouw staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.
2: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
3: Sorry schat, ik kan het

0: Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Van harte, goedemorgen Paradise FM op deze vrijdagochtend. Het is 8:30, daarom Nelly Rosa weer aangeschoven met je laatste nieuwsupdate. Bon dia, goedemorgen.
2: Bon dia. Het MC ziekenhuis heeft besloten om alle niet dringende endoscopische onderzoeken tijdelijk uit te stellen vanwege technische problemen met de apparatuur. Urgente ingrepen zoals kritieke longprocedures en onderzoeken naar kanker gaan wel gewoon door en krijgen voorrang. En pensioenfonds APC kijkt terug op een financieel sterk 2025. Het belegd vermogen steeg naar 5,8 miljard gulden en de dekkingsgraad klom naar 115,6%. Ondanks de geopolitieke onzekerheden staat het fonds er volgens de directeur stevig voor. En internationaal nieuws. In de Amerikaanse stad Chicago is de politie op een gruwelijke vondst gestuit. In de kasten en garage van een uitvaartcentrum werden ruim 50 lichamen in verregaande staat van ontbinding aangetroffen. De autoriteiten kwamen de misstanden op het spoor tijdens een vergunningscontrole en schaalden ter plaatse direct op vanwege een gevaar voor de volksgezondheid. Uit inspectierapporten blijkt dat de lichamen niet gekoeld werden bewaard en er sprake was van een ernstige ongediërteplaag. De directrice van het uitvaartcentrum zag eerder deze week haar vergunning al ingetrokken worden. De politie onderzoekt de zaak, terwijl de medische dienst probeert de overledenen zo snel mogelijk te...
1: De overlevenden.
2: Nee, het gaat wel echt om de overledenen zo snel mogelijk te identificeren om hun families te informeren.
1: Jeetje, Getsie.
2: Ja, maar hoe kan dat dan?
1: Hoe kan dat?
2: Ja, niet koelen, maar het, ja. Hoe kan je... Maar ja, neem je jezelf toch niet serieus?
1: Nee.
2: Als uitvaartbedrijf.
1: Die geur.
2: 50 lichamen in verregaande staat van ontbinding.
1: Ja, wat moet dat toch ook rieken, hè? Beetje naar een gemiddelde studentenwoning op Curaçao.
3: De ochtendkrant van Nelly.
2: Incredibel.
1: Ja. Alright, nog eens eventjes naar die krantjes dan.
2: In de kranten vandaag ook een bericht is dat de blackout die vorig jaar op 27 augustus plaatsvond. Dat was het gevolg van een uiterst complexe en ongelukkige samenloop van technische omstandigheden. Dat meldt toezichthouder RAK naar een grondig en onafhankelijk onderzoek. Toezichthouder stelde het onderzoek in omdat het elektriciteitsnet na eerdere grote storingen juist ingrijpend was aangepakt. En nu uit het eindrapport blijkt nu dat die blackout losstaat van de technische gebreken die Aqualectra in het verleden teisterden. Samen met het internationale adviesbureau NG Laborelec heeft de RAK gecontroleerd hoe het ervoor staat bij nutsbedrijf Aqualectra.
1: Ja.
2: En de conclusie is dat er op 3 belangrijke terreinen grote vooruitgang is geboekt. De beveiliging van het systeem, de stroomopwekking zelf en ook de interne organisatie. Zo heeft Aqualectra een nieuw beveiligingssysteem doorgevoerd en is er ook een groot batterijopslagsysteem geïnstalleerd om schommelingen op het net op te vangen. Hoewel stroomonderbrekingen nooit 100% kunnen worden uitgesloten, dat hebben we laatst al mee te maken gehad. Zeker niet met de toename van duurzame energie, maar ja, als het windstil is, is toch het netwerk nu aanzienlijk stabieler en betrouwbaarder geworden.
1: Er zijn nu 2 van de 5 windmolens op Karatepak, die staan uit.
2: Mm-hmm.
1: Dus er was al eentje kapot en misschien is nu een tweede ook wel kapot.
2: Waren ze echt kapot?
1: Geen idee, maar ze draaien niet.
2: Oké, nou, dan kunnen we even vragen wat er aan de hand is.
1: Wat is er aan de hand?
2: Als je luistert. Verder in de krant op de voorpagina van het Antilliaans Dagblad, de opvallende algengroei in het water bij het nieuwe penresort in Pietermaritzburg is van tijdelijke aard. Dat laat de directie van het hotel weten aan het Antilliaans Dagblad. Om de golfbrekers af te werken was de binnenbaai een tijd lang afgesloten voor zwaar materieel. En hierdoor kwam het water dus stil te staan en ontstond er algenvorming. Maar zodra de werkzaamheden klaar zijn, worden de bruggen en de onderwaterdoorgangen weer geopend. En dan volgens het resort zal het verse zeewater de ogen dan vanzelf doen verdwijnen. Nou, zoals bekend gaat het hotelcomplex aan de Penstraat verder onder de naam de Pyramid Curaçao. En moet het in oktober de deuren openen met de eerste 250 kamers. En het all-inclusive adults-only resort gaat dus draaien met zo'n 300 personeelsleden.
1: Zo.
2: En dat gaat dus, dat gaat dus groeien tegen het einde van het jaar naar 400.
1: Ja. Dat zijn een hoop kamers.
2: Ja, dat sowieso.
1: Ja.
2: Het is ook een groot complex. En verder ook nog het op. Ik had het gisteren met jou erover. Over die 200.000 gulden. Dat dus in die plastic zakken. Boodschappentassen van Albert Heijn.
1: Bij de RST. Ja.
2: Nou,
1: en dat al die RST-leden ineens een nieuwe auto reden. Ja.
2: Nee, dat is jouw voorzinsel. Maar het Openbaar Ministerie heeft gereageerd hierop.
1: Ja.
2: En zij stellen dus dat het geld. Die 200.000 gulden. Wordt zo snel mogelijk teruggegeven. Aan die Chinese zakenman.
1: Ja.
2: Ze hebben een intern onderzoek uitgevoerd. En daaruit zal blijken dat het geld netjes en direct is gestort op de officiële rekening van het afpakteam.
1: Ja.
2: Ze hebben nu inmiddels overleg gevoerd met de advocaat van die man. En er is dus nu gesproken over de afhandeling hiervan. En dus ook dat het geld wordt gestort op zijn rekening. Of althans, dat hij het terug gaat krijgen.
1: Ja, ja.
2: Die 200.000 gulden. Er is geen sprake van dat het geld is verdwenen.
1: Oké, gelukkig.
2: Dat is het OM.
1: Gelukkig.
2: Nou, deze man werd dus trouwens eerst was verdachte in een zaak die zeker 9 jaar heeft geduurd. Voor grootschalig witwassen, ondergronds bankieren en belastingontduiking. Maar ja, het was heel moeilijk aan te tonen en het duurde zo lang. Dus uiteindelijk hebben ze voor vrijspraak geëist en heeft hij ook gekregen.
1: Okay.
2: Nou, dat is in de kranten van vandaag.
1: Ja, mooi. Hier maar bij laten dan, of had je nog iets?
2: Dat is het denk ik niet.
1: Dat is wel het belangrijkste, ja. Ja. Heb je de mensen goed genoeg opgeleid, bijgepraat? Ja. Leerzame show dit, vind je niet? Ja. Wat zit je nou weer te mompelen?
2: Nee, ik kan niet wachten op het woord van de dag.
1: Oh, het woord van de dag. Ik ook niet. Ik ben reuze benieuwd wat voor gorigheid je vandaag weer hebt uitgezocht. Laura, woord van de dag, zo meteen naar de Bruce, de Boss, Springsteen. Go!

0: Star. Over supersterren gesproken.
1: Het Laura woord van de dag.
0: Onze supersterretje. Nelly Rosa. Yay!
2: Ben je me in de maling aan het nemen?
0: Nee, natuurlijk niet. Ik neem jou nooit in de maling. Ik maak ook nooit grappen. Nee hoor. Nee, ik ben bloedserieus. Altijd. Ja.
2: Ja. Oké, okay, nou, want we gaan hier ook een heel serieus onderwerp behandelen.
0: Och nee toch, het is vrijdag. Hè?
2: Ja, ja, ja, we gaan naar de dikke vandalen.
0: Oh, yep. Hoe dik?
2: Ja. Nou, de dikke vandalen die neemt dus het woord vulvalippen op in het woordenboek.
0: Ebba, verdamme Nelly, moet dat nou...
2: Juist is het echter, hebben ze gekozen voor vulvalippen om juist schaamlippen weg te halen. Omdat schaam, of althans om schaamlippen minder gangbaar weer te maken. Omdat vulvalippen is anatomisch correct qua woord. En er moet helemaal geen schaamte zijn rondom je vulvalippen.
0: Jezus, echt.
2: Ja, feministisch weer ingegeven. Maar het is een hele belangrijke...
0: Je hoeft je er ook niet voor om te schamen, maar je hoeft het ook niet in mijn gezicht te smeren. Behalve als ik erom vraag.
2: Ja, en nog steeds heb ik het papiamentstalige woord dus niet eens gezegd. Want het heeft natuurlijk te maken met vulvalippen.
0: Ja.
2: Alleen ik, in mijn woordenboek, dus die van Sidney Schubert, dat rode kaft met zo'n gele streep onderin. Ik weet niet uit welk jaar dit komt, maar 400 pagina's met ruim 22.400 Nederlandse ingangen staat erop.
0: Ingangen.
2: Ja, het is in thema. Maar daar kon ik dus geen schaamlippen vinden.
0: Och, nou.
2: Schaamtestreek, schaamheuvel, schaamhaar, schaamluis. Maar geen schaamlippen.
0: Nee.
2: Dus ik heb even zitten rondvragen in de app. Nou, ik kreeg van één persoon, ja, medisch correcte term in het papiament is labia.
0: Oké. Okay.
2: Ja, oké, okay, maar die is niet zo'n sexy woord. AI zegt barbulanang.
0: Oké.
2: Okay. Heb ik nooit gehoord. Mijn vriendinnen kenden het ook niet, maar misschien is het wel goed. Maar dat zegt AI.
0: Ja.
2: Barbulanang. En ik dacht maar, nou weet je wat? Ik zelf vind, is mijn favoriete woord in het papiament. Het is een heel ordinair woord.
0: Ja.
2: Het is eigenlijk, is het not done om het woord te zeggen. Maar ik vind hem zo mooi over je tong rollen.
0: Over je tong rollen, ja? Ja,
2: daarom heb ik voor lerchi gekozen. Het is eigenlijk een ordinair woord voor vulva.
0: Ja.
2: Maar bij gebrek aan beter is het dus lerchi.
0: Lerchi.
2: Ja, maar dat moet je niet te vaak zeggen. Want als je dat met native speakers, als je dat woord zegt, dan reageren ze heel boos.
0: Is dat zo?
2: Ja, heel verontwaardigd. Van, nee, dat mag niet, dat is smerig.
0: Is het iets zoals KUT in het Nederlands?
2: Ja, dat is het eigenlijk.
0: Ja. Oké. Okay. Ja. Gatsidekkie.
2: Maar ik vind het gewoon zo
0: mooi. Maar die app is kindvriendelijk, Nelly.
2: I know, maar het is gewoon het is zo'n mooi woord. Kijk hoe het over je tong rolt.
0: Lertje.
2: Oh,
0: lertje.
2: Heerlijk.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ik vind het wel een beetje verwarrend dat het dan lertje is.
2: Het hangt ook een beetje, vind je niet?
0: Ja, maar haal die

en je hebt Letje in je lertje. Had dan een ander woord gekozen. Iets wat er niet op lijkt. Het moet toch zo bedoeld zijn ooit eens. Nou ja, goed. Het is bijna weekend. Gelukkig maar. Na te lezen in de Lora-app. In je App Store. Gratis te downloaden. Op je Google of Apple. Net als de Paradise FM-app trouwens. Heb je die al binnengehengeld? Moet je maar even doen. Ik ga het woord niet nog een keer herhalen, want ik zie de klachten al binnenkomen. Dankjewel, Nelly.

0: living, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
2: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
3: Tijd voor wijn. Slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé. De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droogzoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
4: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
3: Ook overheerlijke olijfolieën, puikenpatees, briljante balsamico's, te gek lekkere crackers en andere daverend delicieuze delicatessen vindt u bij Servier Frais.
5: Close your eyes. Hear the island sounds. What is missing? A steaming hot cup of coffee, of course. Enjoy the Italian expertise at home, at work.

0: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
1: What's your favorite fuel? Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry, we have enough to choose from.
2: The Wine Factory.
3: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
4: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 9 uur.
5: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Het CMC-ziekenhuis stelt alle niet-dringende endoscopische onderzoeken tijdelijk uit door technische problemen met de apparatuur. Kritieke longprocedures en onderzoeken naar kanker gaan wel door en krijgen voorrang. Het ziekenhuis neemt contact op met getroffen patiënten. Reguliere operaties en andere ingrepen gaan door. Het CMC onderzoekt de oorzaak en werkt met de leverancier aan een snelle, veilige oplossing. Mariniers hebben woensdag geholpen bij een grote controle in gevangenis Point Blanche op Sint Maarten. Op verzoek van de lokale autoriteiten werden drugs en verschillende slag- en steekwapens gevonden. De mariniers bewaakten de veiligheid van personeel en gedetineerden en hielpen de inval rustig te laten verlopen. Dan nog internationaal nieuws. De Thaise premier Anutin Charnvirakul wil strengere wapenwetten na een dodelijke schietpartij. Een 14-jarige jongen schoot vrijdag 2 grootouders en 5 anderen op zijn school dood en beroofde zichzelf daarna van het leven. Het dodental kwam uit op 7. De premier wil burgers verbieden vuurwapens in het openbaar te dragen. Het standbeeld van schaatser Reinier Paping in Ommen is beschadigd aangetroffen en weggehaald. De gemeente brengt het beeld voorlopig naar een opslag. Onderzoek moet uitwijzen waardoor het is beschadigd. Ommen zoekt een veilige manier om het te restaureren. Paping won in 1963 de Elfstedentocht. De Spaanse regering dreigt met tegenmaatregelen tegen reizigers uit Italië als Rome de grenscontroles voor reizigers uit Spanje niet voor komende zondag opheft. Italië voert die controles uit na de komst van tienduizenden migranten naar de Spaanse exclave Ceuta. Spanje zegt dat bijna alle migranten zijn vertrokken. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
6: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.
7: Zeg je Piscadera Beach, dan zeg je pure ontspanning met het ultieme eilandgevoel. Genieten van de mooiste sunsets en verfrissende cocktails doe je bij Pirate Bay. De beste verse pizza's eet je natuurlijk bij Tomatoes. En voor de lekkerste paella, tapas en sangria schuif je aan bij Ketapa. Bij ons vind je voor ieder wat wils. Dus kom lekker genieten bij Piscadera Beach.
8: It's a Friday, baby!
9: Iedere vrijdag begin je...

0: Club. Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
1: Vroeger dronken die biertje blauw.

0: het lekkerste bier uit Venezuela. Oehoe!
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Ja, vrijdagochtend, goedemorgen, de Mavericks zometeen.

0: Ratatata. De Mavericks op 103.1.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Ja, ja. Op deze 7e van augustus scheiden vandoor met een lekker diner voor twee bij Mayra's Kitchen in Antrobanda. Je ziet daar fantastisch lekker. En het team daar is ook enorm vriendelijk, attent en zorgt ervoor dat jij daar met een goed gevuld buikje weer wegwandelt. Kan voor jou zijn op onze kosten, luister even mee.
1: Wat is hier weggepiept?

Alle drie meteen en de Cut & Crew op deze vrijdagochtend. Zometeen nog meer fijns om je lekker op los te laten gaan van Ultimate Chaos. Mwah, Casanova komt eraan. En ook ga je horen Two Brothers on the Fourth Floor.

0: Colombia het lekkerste bier uit Venezuela. Oehoe!
1: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkels of bestel op coeurblue.com. Coeurblue, let us surprise you.
2: Voor de lekkerste breakfast, lunch, dinner

0: Tent Otrobanda of Mambo Beach Boulevard. En geniet van heerlijk eten, verfrissende cocktails en een ontspannen ambiance. The Greenhouse Curaçao. See you there!
1: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: Bond van Openwald. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 9:30.
2: Oud-Citro-vrijwilliger omgekomen bij bootongeluk Vuikbaai. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. Bij een tragisch bootongeluk bij de ingang van de Vuikbaai is zaterdagmiddag een bekend oud-vrijwilliger van de reddingsorganisatie Citro om het leven gekomen. Het slachtoffer was samen met zijn vrouw op het water toen een vissersboot op de rotsen liep. Bij een poging om het schip los te duwen raakte hij te water en liep hij fatale verwondingen op. Reddingsdiensten van de kustwacht en de Citro kwamen direct in actie. Het slachtoffer werd door duikers en de Citro-bemanning geborgen. Zijn vrouw is ongedeerd opgevangen. De verslagenheid bij de reddingsorganisatie is groot. Voor de betrokken hulpverleners is slachtofferhulp ingeschakeld. En Curaçao en Suriname gaan nauwer samenwerken op het gebied van jeugddetentie. 4 ervaren Surinaamse medewerkers van de gevangenis worden voor 3 maanden ingezet bij de justitiële jeugdinrichting Curaçao. Dit is vastgelegd in een nieuwe toevoeging aan het bestaande samenwerkingsverdrag tussen beide landen. De Surinaamse professionals zullen kennis overdragen, de capaciteit versterken en de veiligheid en begeleiding binnen de jeugdinrichting verbeteren. Premier Pisas, die namens de minister van Justitie het akkoord heeft ondertekend, noemt dit een belangrijke investering in de professionalisering van de justitiële sector op het eiland. Dit nieuwe toevoeging bouwt voort op de twinningsovereenkomst in zaken justitieel gebied die begin 2025 tussen Willemstad en Paramaribo werd gesloten. Hoewel de Surinaamse experts hun ervaring meebrengen, blijft de operationele verantwoordelijkheid voor de JJIC volledig bij Curaçao liggen. Hoewel de Surinaamse experts hun ervaring meebrengen, blijft de operationele verantwoordelijkheid voor de JJIC volledig bij Curaçao liggen. Suriname heeft eerder al expertise en personeel beschikbaar gesteld aan andere Caribische landen om het gevangeniswezen te versterken. Het is de bedoeling om de samenwerking op het gebied van veiligheid in de toekomst verder uit te breiden. Tot zover het nieuws. Voor meer zie de Paradise FM app.
3: Wauw, wat ruikt het hier lekker. Ah joh, gewoon een paar recepten uit het nieuwe Island Vibes magazine. Oh, is die er weer?
4: Ja, en deze editie It Rains Fishes is er eentje om te watertanden. Boordevol heerlijke visrecepten van Caribbean chef Helmy Smulders. En zoveel leuke artikelen.
5: Oh kijk, zelfs een interview met tv-kok Yvette van Boven.
4: Ja, en de leukste hotspots en lekkerste restaurants op Curaçao en Bonaire. Kijk, hier moeten we ook heen. Prachtige foto's, hè?
5: Nou, ik ga ook snel een exemplaar halen.
4: Island Vibes, nu in de winkel.
6: Heb je het al gehoord van Rotem Huis?
7: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
6: Precies, maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rotem Huis Keukens en Sanitair.
7: Oh, dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
6: Ja.
7: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rotem Huis en Rotem Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.
8: Zanzibar Beach & Restaurant is dé plek voor het ultieme vakantiegevoel. Geniet overdag op een van de vele strandbedjes en neem 's avonds plaats in ons sfeervolle restaurant. Met woensdagavond live muziek, op zaterdag het bekendste happy hour van het eiland en natuurlijk een brasa voor iedereen. Zanzibar Beach & Restaurant, dat mag je niet missen. It all happens at Yountville Beach.
9: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official.

Ultieme uitgaans guilty pleasure. Ultimate Chaos op Paradise, Casanova. Op deze vrolijke vrijdagochtend. En een lekker weekend in het vooruitzicht. Leuke dingen doen. Happy houretje pakken hier. Bioscoopje pakken daar. Je gaat je wel van maken. Heb ik alle vertrouwen in. Paradise met Sisters nu.

is Meu op Paradise. 103.1, zo meteen hier. Nadine Roos, wens je veel plezier met haar. Wij spreken elkaar maandagochtend weer. Dus geniet van je weekend. En tot maandag later.

film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met IMAX 4D. Reserveer je tickets op themoviescurasao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.

0: Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet Zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
2: Op vakantie of zakenreis? Evers Rentacar heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Evers Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255, menu 1. Of bezoek onze website everscurazao.com.
3: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 10 uur.
4: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Het Openbaar Ministerie geeft snel 2 ton aan in beslag genomen geld terug aan een vrijgesproken zakenman. Dat gebeurt na berichten dat het geld verdwenen zou zijn. Volgens het OM stond het bedrag op de officiële rekening van het afpakteam. De man werd verdacht van witwassen, maar het geld bleek uit een legale erfenis te komen. Het CMC-ziekenhuis stelt alle niet-dringende endoscopische onderzoeken tijdelijk uit door technische problemen met de apparatuur. Kritieke longprocedures en onderzoeken naar kanker gaan wel door en krijgen voorrang. Het ziekenhuis neemt contact op met getroffen patiënten. Reguliere operaties en andere ingrepen gaan door. Het CMC onderzoekt de oorzaak en werkt met de leverancier aan een snelle, veilige oplossing. Dan nog internationaal nieuws. De vele datalekken vergroten de kans dat cybercriminelen mensen overtuigend benaderen. Dat zegt IT-jurist Arnoud Engelfried na aanleiding van het lek bij Ceva Logistics. Mogelijk zijn gegevens van Nederlandse consumenten buitgemaakt. Criminelen kunnen die combineren en zo bijvoorbeeld inloggegevens ontfutselen of identiteitsfraude plegen. De reclamecodecommissie vindt dat Philip Morris de regels voor tabaksreclame heeft overtreden. Het bedrijf voerde campagne tegen strengere Europese tabaksregels. Via posters en een scanbare code konden bezoekers met kunstmatige intelligentie een tekst laten maken voor de Europese Commissie. De uitspraak is niet bindend. De rechtbank in Den Haag heeft Arie M. 6 jaar cel en ter beschikkingstelling met dwangverpleging opgelegd voor het doodsteken van zijn broer Peter in Gouda. Bij M. is een psychotische stoornis vastgesteld. Hij is sterk verminderd toerekeningsvatbaar. Van moord is hij vrijgesproken. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
5: Mingudoem, luister. Als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak. Gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras. Ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de kleine Hindustan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. Eén hap en je want je zo weer in Suriname.
6: Gezelligheid smaakt nog beter als je er hebt gemist. Maar Hai Grand Café is weer open. Kom je snel langs voor lunch, diner of een borrel?
7: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
8: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
9: Wij produceren
8: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
9: Die elk project sterker maken.
8: Ook verkrijgbaar
9: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
8: Heavy mix Curaçao.
9: Voor kwaliteit die blijft staan.
10: Iedere donderdagavond is het Boenda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 8:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Boenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Boenda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
11: Sunrise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
12: Heel de dag uit volle borst.
11: Nu Nadine Roos.
13: Ja, want ik ben jouw vrouw deze ochtend. En Wham is your man.
12: Paradise.

0: neem je lekker mee door de vrijdagochtend vandaag. Carol Emerald voor nieuwe Paradise. En back it up.
1: Nadine Roos, Paradise FM.
0: Met toch wat goede voornemens voor dit weekend. Want ik zit al een beetje lang met spullen in mijn huis die ik nog moet uitpakken. Ik ben een tijdje geleden verhuisd. En aan het begin doe je alles heel snel. Hè? De basics, de dingen die ik echt nodig heb. Dus mijn kleding, dat moet echt gewoon netjes geordend op zijn plek liggen. Op kleur en op soort en op alles gesorteerd. Maar alle andere dingen, behalve dus eten, dat soort dingen, dat je snel gewoon over moet zetten, want anders gaat het gewoon bad, weet je. Dan gaat het bederven en alles. Dus dat staat allemaal op zijn plek. Maar alle andere dingen, ik heb een aantal dingen van de kamer naar de schuur verplaatst. Dat stop je dan ook gewoon een beetje weg. Maar er zijn nog heel veel dingen die staan dan een beetje in het midden. Van ja, dit ga ik niet in de schuur zetten, want ik heb dit toch ergens in de komende tijd nog wel een keertje nodig. Maar ik heb ook niet echt een plek er nog voor gevonden. Zo heb je, ja, als je ergens gewoon wat langer woont, heb je voor alles een plek. En ik moest ook één kast achterlaten. Dat helpt ook niet echt mee, want die kast was wel de plek voor heel veel van die dingen waar ik nu een plek voor zoek. Dus misschien heb ik de oplossing, terwijl ik dit aan jou zit te vertellen, toch al gevonden. Ik moet gewoon een nieuwe kast kopen en dan... Ik wil slechte woorden gebruiken. Dan doe ik de hele voorraad van de inhoud van de koffers en tassen gewoon in één keer in de nieuwe kast. Ik denk dat dat de oplossing is geworden. Ik moet gewoon een beetje rust in mijn hoofd gaan creëren dit weekend. Heb jij plannen voor dit weekend? Laat het eventjes weten via de Paradise WM app. Onder andere kun je natuurlijk gezellig gaan luisteren naar mij. Want ik ben er ook weer tussen 12 en 2 met morgen. Ook Mick van de Sea Shack in Weekend Waves nemen we elke zaterdag door. Wat er op het water gebeurt. Dus met nieuws over de golven, de wind. Maar ook leuke tips. En natuurlijk ook al die handige gadgets die ze daar bij de Sea Shack verkopen. Daar kun je morgen weer intunen. Zometeen voor Beyoncé. En eerst Elvis Crespo hier. Dit is Tucson Risa.

met Destiny's Child. Dat wist je natuurlijk nog, de samenwerking met Kelly Rowland en Michelle Williams. Dat was de grote doorbraak voor Beyoncé zelf eind jaren 90. We kennen ze met nummers zoals Bills, Bills, Bills en Say My Name. Wordt een van de grootste vrouwelijke artiestengroepen ooit, eigenlijk. En dat gaan ze nu, 20 jaar na het opbreken van de groep, toch weer een beetje hervieren. Er komt namelijk een nieuw album uit met meer remixes van onder andere dat soort hits. Maar ook gastperformances van andere rappers. Dit jaar moet later nog dat album gaan uitkomen. Dus tot die tijd nog heel eventjes geduld. Maar volgens mij is er genoeg nog om uit het oude assortiment uit te kiezen. Daar gaan we zo meteen even nog wat draaien ook van Destiny's Child. Oasis komt er ook aan. En eerst is dit Madness bij Per.

0: Uit de 90s, Oasis, hoorde je bij Paradise en Wonderwall. Zo meteen onderweg, uit diezelfde tijd, een van de grootste vrouwengroepen. Destiny's Child, Say My Name, komt eraan. Ook de Pointer Sisters hoor je zo meteen.
1: Ja, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
2: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.

0: Veld.
1: Grote onvrede en misstanden bij GMN. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. Bij het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur heerst onvrede onder het personeel. Ambtenarenvakbond APVO luidt de noodklok na een bijeenkomst over ernstige misstanden op de werkvloer. Medewerkers klagen over discriminatie en vriendjespolitiek. Ze vinden dat promoties alleen naar de top gaan terwijl HR-dossiers verdwijnen en functies opnieuw worden opengesteld voor krachten uit Nederland. Ook is er kritiek op een externe consultant die al ruim een jaar personeel overplaatst zonder duidelijke resultaten en zitten sommige ambtenaren al een jaar zonder taken thuis. De APVO noemt de situatie verbijsterend en eist een spoedoverleg met GMN-minister Tyron Boekhout en premier Kilmar Pistas. Het personeel wil niet langer onder deze omstandigheden doorwerken. En het Openbaar Ministerie geeft snel 2 ton aan in beslag genomen geld terug aan de betrokkenen, als reactie op berichten in de krant Vigilante, waarin werd gesuggereerd dat het geld spoorloos verdwenen was. Volgens het OM staat het geld keurig op de officiële rekening van het afpakteam. De teruggave volgt op de volledige vrijspraak van de verdachte zakenman in het langdurige witwas- en belastingonderzoek Avior. Het OM verdacht de man van het witwassen van miljoenen via vastgoed, maar de verdediging kon aantonen dat het geld afkomstig was uit de legale erfenis van een Chinese houtfabriek. De officier van justitie heeft zelf om vrijspraak gevraagd, waarna de rechter de man op alle punten heeft vrijgesproken. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op de Paradise FM-app.
2: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
3: Terug van Bandenbouw, Grote Berg Patat. De stop voor Hollandse snacks en koud bier.
4: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.

misschien wel het gevoel waar jij al de hele week naar uitkijkt. Never gonna leave this bed. Maroon 5 voor die bij Paradise. Paradise FM. Morgenochtend is dat misschien wel zover. Op de zaterdag dat je na een lange week even heerlijk wil bijslapen en lang in je bed wil blijven liggen. En dat schijnt niet altijd een heel goed idee te zijn. Er is namelijk onderzoek geweest naar de mensen die structureel lang in hun bed blijven liggen. Dus na 10 of 11 uur. En daarin hangt dat soms samen met een hoger risico op gezondheidsproblemen. Maar goed, er is wel een bottom line, een sideline moet ik zeggen. Want het komt waarschijnlijk ook doordat de mensen vaak onregelmatiger slapen of minder slaap van kwaliteit krijgen. Dus eigenlijk als jij gewoon onderaan de streep genoeg slaap krijgt, dan moet die ene keer per week uitslapen er niet zo heel veel toe doen. Maar goed, een gewaarschuwd mens telt voor 2. Misschien is het goed om jouw ritme een beetje aan te passen als je echt voelt dat je dat super erg nodig hebt. Ik heb zelf eigenlijk een vrij rustig ritme. Ik moet ook eerlijk zeggen dat dat hele lange wakker blijven, dat lukt me ook niet eens meer. En dan slaap je eigenlijk automatisch al een stukje lekkerder. Zometeen Charles en Eddie bij Paradise. Blijf wakker, ook voor de Pointer Sisters, want die hoor je nu. Should I do it?

Het laatste ochtenduurtje van de werkweek. Oftewel, het uur tussen 11 en 12. Ik neem je lekker mee richting de lunch met dan jouw kans op een diner voor twee. Dat is bij Maida's Kitchen straks in de muziekquiz. Rick Ashley komt er ook aan. The Calling ga je horen met Whenever You Will Go. En eerst

0: Laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
1: Iets te vieren? Een verjaardag, trouwerij, jubileum of bedrijfsborrel? Geen betere plek voor het vieren van een hoogtepunt dan bij het hoogstgelegen restaurant van Curaçao. Fort Nassau. Lekker genieten van het eten, de service en natuurlijk het uitzicht dat bij een mooie viering past. Het team van Fort Nassau staat graag voor u klaar.
2: Wil jij een droomkamer? Bij Knock Knock Kids vind je alles voor de baby- en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallastraat 12 in Salinia. Of kijk op knockknock-kids.com. Knock Knock Kids, alles voor mijn kamertje.
3: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook @HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive ACR.

0: 12 uur. Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Bij het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur is grote onvrede. Medewerkers melden discriminatie, vriendjespolitiek en verdwijnende personeelsdossiers. Sommige ambtenaren zitten al een jaar zonder taken thuis. De ambtenarenvakbond APVO eist spoedoverleg met minister Tyron Boekhout en premier Gilmar Pisas. Het personeel wil niet langer onder deze omstandigheden werken. Het Openbaar Ministerie geeft snel 2 ton aan in beslag genomen geld terug aan een vrijgesproken zakenman. Dat gebeurt na berichten dat het geld verdwenen zou zijn. Volgens het OM stond het bedrag op de officiële rekening van het afpakteam. De man werd verdacht van witwassen, maar het geld bleek uit een legale erfenis te komen. Dan nog internationaal nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag hoger geopend na een tegenvallend banenrapport. In juli verdwenen in de Verenigde Staten 23.000 banen, terwijl een groei van ongeveer 80.000 werd verwacht. De Dow Jones steeg 0,1%, de S&P 500 0,3% en de Nasdaq 0,9%. Daardoor kan de Federal Reserve voorzichtiger worden met een renteverhoging in september. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in juli onverwacht gekrompen. Er gingen 23.000 banen verloren, maar economen rekenden op een groei van ongeveer 80.000 banen. Het werkloosheidspercentage kwam uit op 4,1%. Ook het groeicijfer van juni is fors verlaagd, van 57.000 naar 20.000 banen. Ook Zalando is geraakt door het datalek bij logistiekpartner Ceva Logistics. De Duitse webwinkel zegt dat klantgegevens niet zijn getroffen. 2 kleinere distributiecentra zijn geraakt. De logistieke processen zijn verplaatst naar andere vestigingen. Eerder waarschuwden Bol, De Bijenkorf en Ajax. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem.

0: begeleiden. Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
1: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website carasso.com.
2: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
0: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op euralco.com. Euralco, every mile with a smile.
3: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
4: Wij produceren
3: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit
4: die elk project sterker maken.
3: Ook verkrijgbaar
4: cement en steenslag.

0: The Calling and Wherever You Will Go. Ja, als je mag kiezen. Waar zou je dan echt nog op vakantie willen?
1: Paradise FM.
0: Als je helemaal geen budgetlimieten hebt, waar zou je dan heen gaan? Ik heb zelfs nog een paar dingen op mijn verlanglijstje staan. Australië lijkt me heel gaaf. Maar ja, dan zou ik het liefst ook iets kiezen wat al super verlaten is en lastig te bereiken. Wat denk je nou dat het minst populaire vakantieland ter wereld is? Heel veel mensen denken gelijk aan Noord-Korea. Maar ja, daar is ook steeds meer een groeiende markt voor. Want dat is dan ook juist weer heel interessant voor mensen, omdat het zo gesloten is. Nee, echt het allerminst populaire vakantieland, dat is Tuvalu. Of Tuvalu, ik weet niet hoe je het precies uitspreekt. Slechts enkele duizenden bezoekers per jaar. Dat heeft vooral te maken met de afgelegen ligging en beperkte vliegverbindingen. Want het is eigenlijk verder een prachtig land met mooie lagunes, witte zandstranden en ook de unieke Polynesische cultuur. Maar ja, het gaat dus vooral om dat mensen dat lastig te bereiken vinden. Dat geldt ook voor Nauru en Kiribati en de Marshall-eilanden. Eigenlijk allemaal dingen die vooral niet echt makkelijk op de radar staan. Turkmenistan is ook erg onpopulair. Dat heeft dan weer te maken met strenge visumregels. Maar goed, mocht je dus een verlaten land om te bezoeken zoeken, dan is dat een idee. Verder, wat je absoluut niet moet doen als je denkt, ik zoek een vakantie voor rust, dan zou ik niet naar Andorra gaan. Want voor het aantal inwoners is dat het allerdrukste vakantieland ooit. Daar wonen ook bijna geen mensen, dus op zich gaat het dan wel snel. Maar daar zijn ongeveer 120 toeristen per inwoner per jaar. Ook voor Macau geldt dat, maar in Malediven, dat zijn allemaal landen waar niet zo heel veel mensen wonen. Dus dan is het aantal mensen dat daar komt bezoeken ook extreem groot. Kroatië ook 4 à 5 toeristen per inwoner. IJsland 6 à 7 toeristen per inwoner. En als je dan kijkt naar absolute aantallen, wat denk je dan dat het populairste vakantieland is? Ik dacht de Verenigde Staten, maar dat klopt dus niet. Want in Frankrijk komen er 100 miljoen bezoekers per jaar. En op plek 2 staat Spanje, 94 miljoen bezoekers per jaar. En slechts op plek 3 de Verenigde Staten met 70 tot 80 miljoen. Dus misschien komt dat ook omdat mensen er toch een beetje angstig zijn voor ook die visumtoelatingen en dergelijke. Doe er je voordeel mee als je nog op een zeer, zeer last minute vakantie wil voor deze zomerperiode. Dan zou dat zomaar daar kunnen zijn. Hoppa!

Summer on the Radio. En zometeen hier bij Paradise. Jouw kans op een diner voor twee. De muziekquiz komt eraan. En je mag gaan eten in een van de lekkerste restaurantjes van Otrobanda. Welke dat is, dat hoor je zo. Simply Red ook en Total Touch onderweg.

0: nieuwe berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM App.
1: Wacht even, waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
2: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op CasaSearch vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
1: Dan ga ik nu naar casasearch.com.
3: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad,

0: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En 2 kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard Curaçao en kom even helemaal bij.
1: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
2: Sorry, schat. Ik kon het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Maak jouw staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet. Met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.

0: half 12.
1: Grote onvrede en misstanden bij GMN. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. Bij het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur heerst onvrede onder het personeel. Ambtenarenvakbond APVO luidt de noodklok na een bijeenkomst over ernstige misstanden op de werkvloer. Medewerkers klagen over discriminatie en vriendjespolitiek. Ze vinden dat promoties alleen naar de top gaan terwijl HR-dossiers verdwijnen en functies opnieuw worden opengesteld voor krachten uit Nederland. Ook is er kritiek op een externe consultant die al ruim een jaar personeel overplaatst zonder duidelijke resultaten en zitten sommige ambtenaren al een jaar zonder taken thuis. De APVO noemt de situatie verbijsterend en eist een spoedoverleg met GMN-minister Tyrone Boekhout en premier Kilmar Pistas. Het personeel wil niet langer onder deze omstandigheden doorwerken. En het Openbaar Ministerie geeft snel 2 ton aan in beslag genomen geld terug aan de betrokkenen, als reactie op berichten in de krant Vigilante, waarin werd gesuggereerd dat het geld spoorloos verdwenen was. Volgens het OM staat het geld keurig op de officiële rekening van het afpakteam. De teruggave volgt op de volledige vrijspraak van de verdachte zakenman in het langdurige witwas- en belastingonderzoek Avior. Het OM verdacht de man van het witwassen van miljoenen via vastgoed, maar de verdediging kon aantonen dat het geld afkomstig was uit de legale erfenis van een Chinese houtfabriek. De officier van justitie heeft zelf om vrijspraak gevraagd, waarna de rechter de man op alle punten heeft vrijgesproken. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op de Paradise FM app.
2: Bij Tapijt bij Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt bij Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
3: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
0: Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle boord. Nu, Nadine Roos.
4: Voor Maida's Kitchen spelen we vandaag in de muziekquiz eerst Simply Red.

0: Total Touch en Somebody Else's Lover. Ik zou, als ik jou was, toch maar gewoon met je eigen partner gaan.
1: De Paradise FM Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Als je wint in de muziekquiz vandaag, want dit is een superleuke romantische plek om te gaan eten. Namelijk Myra's Kitchen in Otrowanda. Een plek met mooie muurschilderingen, maar ook vooral heel erg lekker eten. En van alles is er te vinden. Ze hebben verschillende local dishes, zoals bijvoorbeeld stobaas. Maar ze hebben ook pasta's, veel verschillende soorten verse vis. En ook allerlei bites. Een hele lijst aan extra side dishes. Dus mocht je gewoon een hele tafel vol willen hebben met sides, dan is dat ook gewoon mogelijk. Alles mag je doen met de dinerbon die misschien wel jouw kant op komt, als je het antwoord weet op de opgave van vandaag.
1: Wat is hier weggepiept?

ook een mooi romantisch nummer op aan te vullen in deze categorie. Waar welk woord ontbrak daar? Dat stuur je door via de Paradise Web app of in een berichtje naar 6751031. Als jij wel lekker wil gaan eten bij Mayra's Kitchen, ik zet hem zelf ook weer even op mijn lijstje, want dat is lang geleden. En als ik zo naar het menu zit te staren, dan begin ik er heel erg trek van te krijgen. Kan ook misschien liggen aan deze tijd. Richting de lunch met John Farnham nu bij Paradise.

richting de klok van 12 uur met James Morrison en Nelly Furtado. Broken Strings hoorde je bij Paradise. We gaan alweer heel hard op weg naar het weekend. Zometeen neemt Pepijn je verder mee. Hey, ik ga er vandoor. Ik spreek je morgen wel gewoon weer tussen 12 en 2. Met dan Weekend Vibes op je radio. Zometeen hoor je Kim Wild.

0: Paspoort? Check. Ticket? Check. Reisverzekering? Oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
1: Tijd voor wijn. Slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan D. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé. De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
2: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao en ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en

0: jouw betrouwbare autopartner.
1: Ho, ho, ho. Welke wijnen geven acte de présence als pièce de résistance? Naturellement zijn dat de Franse. De specialité bij Servifrais te Janwee. Vive le vin!
2: Maakt u gebruik van MCB Mobile Banking of online banking? Nu kunt u makkelijk facturen betalen en online shoppen zonder dat u alle betaalinformatie hoeft in te vullen. Sentu en MCB maken online betalen nog sneller en makkelijker. Als u kiest voor betalen via Sentu, hoeft u de betaling alleen goed te keuren in uw MCB Mobile Banking app of MCB Online Banking website. Handig toch? Al uw gegevens staan al voor u ingevuld en er zijn geen extra kosten. Wilt u meer weten over Sentu? Bezoek mcb-bank.com of ga naar sentu.io. Dat is sentoo.io.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De maximale bestuurlijke boete voor het niet melden van ongebruikelijke financiële transacties op Curaçao wordt verhoogd naar 1 miljoen gulden. Dat staat in een nieuw wetsvoorstel. De Raad van Advies vond het oorspronkelijke maximum van 100.000 gulden te laag. De verhoging moet helpen tegen geldwitwassen, belastingontduiking en financiering van terrorisme. Bij het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur is grote onvrede. Medewerkers melden discriminatie, vriendjespolitiek en verdwijnende personeelsdossiers. Sommige ambtenaren zitten al een jaar zonder taken thuis. De ambtenarenvakbond APVO eist spoedoverleg met minister Tyron Boekhout en premier Gilmar Pisas. Het personeel wil niet langer onder deze omstandigheden werken. Dan internationaal nieuws. Een hof van beroep in Washington heeft president Trump opgedragen de bouw van een balzaal aan het Witte Huis tot nader order stil te leggen. De uitspraak gaat over 2 weken in, zodat Trump nog naar het Hoge Rechtshof kan stappen. De historische East Wing, waar de presidentsvrouw traditioneel kantoor hield, is al gesloopt. De dijken in het werkgebied van Delfland hebben door de droogte steeds meer scheuren. Inspecteurs stelden er deze week ongeveer 180 tegen zo'n 30 bij de vorige ronde. 18 scheuren zijn kritiek. Spoedreparaties zijn niet nodig, maar de dijken gaan snel achteruit. Het waterschap heeft zoet water nodig. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag hoger geopend na een tegenvallend banenrapport. In juli verdwenen in de Verenigde Staten 23.000 banen, terwijl een groei van ongeveer 80.000 werd verwacht. De Dow Jones steeg 0,1%, de S&P 500 0,3% en de Nasdaq 0,9%. Daardoor kan de Federal Reserve voorzichtiger worden met een renteverhoging in september. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
2: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cavino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cavino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Groteberg. Cavino, waar elke wijn een

0: Recycle.com Kunukuman Recycle. Junto nos traha pa un corsou más limpi.
1: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT, de betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
1: Nu Pepijn Bier en Broodspot.
3: En die zegt natuurlijk een op.

0: UB40, sing our own song. Natuurlijk hier bij Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: 11 minuten, bijna 11 minuten over 12 van oprecht. Goeie vrijdagmiddag. Zometeen de quote van de dag. Die gaat een beetje over Casual Friday. Althans, mensen die zich tegenwoordig kleden alsof het altijd Casual Friday is op kantoor. Dan zit ik hier in korte broek en t-shirt, maar ja, ik werk bij de radio. Heel veel mensen die bij zeg maar wat formelere bedrijven werken, denk aan banken en aanverwanten, ja, kunnen die wel wegkomen met gymschoenen? De CEO van Heineken gaf, de nieuwe CEO, die gaf laatst een presentatie, zijn eerste, met gympjes aan. Daar gaan we het straks over hebben. We nemen het lokale nieuws door, zo rond 20 minuten voor 1. We spelen het eerste uur de muziekquiz. Gaat om een heerlijk diner voor 2 bij Myra's Kitchen. En we hebben in het tweede uur natuurlijk de spotlight. Bruce Dickinson van Iron Maiden, de zanger, is jarig. Jackie O'Sullivan, Bananarama, is jarig. En in 1970, op deze dag, 7 augustus, sloot Christine McVie, die heette trouwens toen nog Christine Perfect, zich officieel aan bij Fleetwood Mac. Maar nu eerst.
1: Wat speelt er in Nederland? Mark Kampers belicht het van elke kant.
0: En oprecht goedemiddag ook voor jou, Mark Kampers.
2: Een hele goede middag, Pepijn.
0: We hebben het er gisteren over gehad, we hebben het er eerder over gehad. Hier is het ook al het geval. Het aantal inbraken in brandweerkazernes neemt hand over hand toe. Daarbij wordt hele dure, levensreddende hydraulische apparatuur gestolen, waarmee dus bijvoorbeeld het dak van een auto kan knippen na een vreselijk verkeersongeluk. En dan kan je iemand eruit halen. Maar inbrekers gebruiken die materialen voor ja, heel gek inbraken. Er is nog niemand gepakt, begrijp ik.
2: Nee, er is nog niemand gepakt, want er is dus weer ingebroken vannacht in Badhoevedorp. En het begint wel echt een serieus probleem te worden, want daarmee staan we dus op 48 kazernes die op dit moment het slachtoffer worden van dieven. En het gaat dus ook om die specifieke scharen, die leveren namelijk heel veel geld op in het buitenland bijvoorbeeld. Gelukkig is er in Badhoevedorp trouwens niks gestolen vannacht, want daar geven ze mis. Dus dat is in ieder geval goed nieuws. Maar het is wel een serieus probleem. En helemaal met die bosbranden en zo hebben we die spullen hard nodig.
0: Wordt er gedacht dat dit een soort bende is die georganiseerd bij brandweerkazernes inbreekt, of zijn het allemaal losse incidenten?
2: Nou, dat is nog onduidelijk, maar je zou er wel bijna vanuit kunnen gaan dat het om een bende gaat. Want ze gaan waarschijnlijk wel georganiseerd te werk. Want 48 keer in 1 jaar tijd is wel heel veel natuurlijk.
0: De brandweer ondertussen schreeuwt om snellere hulp vanuit de lucht. Cruciale tijd gaat ze verloren, want de blushelikopter laat nu uren op zich wachten. Hoezo duurt dat zo lang?
2: Nou ja, omdat op dit moment hebben we alleen maar blusvoertuigen van Defensie. Dus voordat dit protocol allemaal in werking zijn gesteld, duurt het gewoon heel erg lang voordat we zo'n vliegtuig tot onze beschikking hebben. In het buitenland hebben ze bijvoorbeeld binnen 20 minuten al een blusvoertuig. En dat is bij ons op dit moment niet. En het vraagt op dit moment heel veel van onze brandweermensen, want die moeten onder andere het veld in. En die zijn eigenlijk helemaal niet goed voorbereid op dit soort branden, omdat ze dat helemaal niet gewend zijn. Normaal zijn ze natuurlijk gewend om gewoon water te voorzien en vooral te spuiten. Maar nu moeten ze ook echt het veld in en met gevaar voor eigen leven. Dus op dit moment is er een crisisteam bijeen die echt wel op dit moment met elkaar aan het praten zijn van, hey, jongens, hoe kijken we naar de toekomst? Want als we hier meer last van gaan krijgen, moeten we toch wel stappen gaan ondernemen. En dan moeten die brandweermensen ook beter opgeleid worden.
0: Waarom heeft de brandweer in heel Nederland geen eigen blushelikopters? Is dat te duur?
2: Nou, dat is inderdaad een hele goede vraag, maar ik denk dat het op dit moment te duur is en dat we dat ook te weinig gebruiken, denk ik. En Defensie heeft dan wel blusvoertuigen, maar ja, wat ik al zeg, dat duurt dus eventjes voordat die op gang zijn.
0: En dan over naar, jawel, Den Haag voor een luchtig bericht. Is het sterker nog een verkoelend bericht. De New York Times heeft Den Haag uitgeroepen tot de ideale bestemming voor een coolcation. Laten we heel even beginnen bij het begin. Wat is ook weer een coolcation?
2: Nou ja, een coolcation, het zegt al een beetje het woord. Het is gewoon een verkoelende vakantie. Op dit moment gaat Europa natuurlijk gebukt onder de hitte. En ik hoor OO Den Haag. Is dit OO Den Haag?
0: Ja, goed van jou meteen.
2: Heerlijk.
0: Van Harry Klorkenstein, oftewel Jekkers.
3: Ik zal best nog wel een keertje net als vroeger.
2: Net als vroeger. En Moerwijk willen wonen.
0: Maar goed, Den Haag is uitgeroepen tot de ideale bestemming voor een coolcation. Een vakantieplek om de extreme hitte in Zuid-Europa te ontvluchten. Maar het is in Nederland toch ook vreselijk warm?
2: Nou ja, het is dus best wel goed vertoeven. Ik was vandaag dus was ik even in Den Haag, in de Hofstad, maar ook in Scheveningen. En daar is het op dit moment 23 graden en staat er een heerlijk briesje. Dus dat is natuurlijk de ideale omstandigheid om vakantie te vieren. Ja, en toen ik die New York Times las, dan dacht ik, wow, dit is wel gratis promotie. Waar vroeger veel Duitsers naar Scheveningen afreizen, zijn het nu voornamelijk Italianen, maar ook Spanjaarden. Want in Zuid-Europa is het op dit moment gewoon... Ja, hartstikke warm. En de burgemeester, Jan van Zanen, ja, die is helemaal in zijn nopjes. Die zegt, kom allemaal maar lekker naar Scheveningen. Het is hier fantastisch.
0: Ja, de New York Times zegt, er is een combinatie van cultuur, historische binnenstad... Ja. En een 11 kilometer lang strand. Ja, dat is natuurlijk...
2: Ik bedoel maar.
0: Exact. Mark Kampers, ik wens jou een heel goed weekend. Ga je naar Den Haag of blijf je in de buurt daar?
2: Nou ja, ik woon in de buurt van Scheveningen. Dus ik ga denk ik wel eventjes lekker een terrasje pakken, hoor. Heerlijk.
0: Gelijk heb je. Ik zal best nog wel een keertje met. Ik wens je een heel fijn weekend.

ook lekker zit, ligt of staat. We gaan het hebben over kleding op de werkvloer. Die wordt namelijk steeds informeler. Waar vroeger een pak met nette schoenen de norm was, verschijnen tegenwoordig ook bestuurders en CEO's op sneakers. Zo trok de nieuwe topman van Heineken, Rafael Oliveira, deze week de aandacht door zijn eerste toespraak te houden in een pak, maar wel met witte sneakers. De vraag is, is dat nou de nieuwe norm of is er nog steeds een grens? Volgens etiketten- en imago-expert Annemarie van Leggelo is de verandering duidelijk zichtbaar. De werkvloer is de afgelopen jaren duidelijk informeler geworden. Sneakers zie je steeds vaker, maar als directeur moet je daarmee oppassen. Je hebt tenslotte een voorbeeldfunctie. Ook etiketten-expert Tom de Koning ziet dat de kledingvoorschriften zijn veranderd. Ze lijken te veranderen. In de oude tijd kon je niet eens bruine schoenen aan onder je pak. Bruin werd geassocieerd met arbeiders. Zwarte schoenen waren echt voor de staf. Inmiddels zijn die regels grotendeels verdwenen. Vroeger kleedde je je in een driedelig pak. Nu zie je ook veel vaker een broek met een polo of een jasje. Als heel veel mensen iets normaal gaan vinden, verandert de etiketten mee. Beide experts wijzen ook op de invloed van de coronaperiode. Van Leggelo zegt, door corona is de kledingcultuur veel informeler geworden. Dat is precies de ontwikkeling waar ik al langer op wijs. De Koning vult aan, door die periode zijn veel mensen gewend geraakt aan comfortabele kleding. We werkten in de coronaperiode vanuit huis en liepen er veel informeler bij. Toen we weer terug naar kantoor gingen, is die meer casual kledingstijl gebleven. Volgens Van Leggelo zorgt die ontwikkeling er ook voor dat jongeren minder goed weten wat de norm is. Daarom pleit zij voor duidelijke kledingrichtlijnen binnen organisaties. De Koning benadrukt dat kleding altijd moet passen bij de gelegenheid. Kijk, tatoeages en haardracht, dat hoort bij iemands identiteit. Dat kan je niet tegenhouden. Maar kleding is een bewuste keuze. Je hoort respect te tonen voor de situatie waarin je bent. Een volksvertegenwoordiger in een t-shirt straalt nou eenmaal iets anders uit dan één in een pak. Ook Van Leggelo waarschuwt dat kleding de boodschap kan overschaduwen. De nieuwe CEO van Heineken draagt sneakers en daarom hebben wij er nu een gesprek over. Als mensen zich afvragen of jouw kleding wel gepast is, leidt dat af van de boodschap die je eigenlijk wil overbrengen. Sneakers stralen nu eenmaal minder autoriteit uit. Haar slotadvies, je kunt altijd beter overdressed zijn dan underdressed. En dat is natuurlijk ook meteen de quote van de dag. De bijpassende plaat. The Kinks, Dedicated Follower of Fashion.

0: Race. Watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en ga! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
2: Zanzibar Beach & Restaurant is dé plek voor het ultieme vakantiegevoel. Geniet overdag op een van de vele strandbedjes en neem 's avonds plaats in ons sfeervolle restaurant. Met woensdagavond live muziek, op zaterdag het bekendste happy hour van het eiland en natuurlijk een brasa voor iedereen. Zanzibar Beach & Restaurant, dat mag je niet missen. It all happens at Yantil Beach.
3: Ja, Kariep Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Kariep Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
4: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 12:30.
5: Boete voor ongebruikte transacties verhoogd naar 1 miljoen gulden. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. De maximale bestuurlijke boete voor het niet melden van ongebruikelijke financiële transacties op Curaçao wordt verhoogd naar 1 miljoen gulden. Dat blijkt uit een nieuw wetsvoorstel. Oorspronkelijk wilde de overheid de maximale boete op 100.000 gulden stellen. Maar de Raad van Advies vond dat veel te laag om geldwitwassen, belastingontduiking en financiering van terrorisme effectief tegen te gaan. Een boete moet volgens de Raad niet alleen corrigeren, maar ook afschrikken. Om aan internationale standaarden en normen binnen het Koninkrijk te voldoen, is het maximumbedrag nu vertienvoudigd naar 1 miljoen gulden. En bij het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur heerst onvrede onder het personeel. Ambtenarenvakbond APVO luidt de noodklok na een bijeenkomst over ernstige misstanden op de werkvloer. Medewerkers klagen over discriminatie en vriendjespolitiek. Ze vinden dat promoties alleen naar de top gaan, terwijl HR-dossiers verdwijnen en functies opnieuw worden opengesteld voor krachten uit Nederland. Ook is er kritiek op een externe consultant die al ruim een jaar personeel overplaatst zonder duidelijke resultaten. En zitten sommige ambtenaren al een jaar zonder taken thuis. Dat was het. Meer nieuws vind je natuurlijk in de Paradise FM-app.
6: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entreco of t-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele oudschool grill, is Landhuis Brakkepunt Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
7: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive HCR.

0: Bond van Openwald. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle borst. Nu Pepijn Bier en Broodspot.
2: The Communards met Don't Leave Me This Way.

0: De Communards, Don't Leave Me This Way. Je hoeft ook niet weg, hè. Na mij komt Marissa, dan nog Vanessa. En natuurlijk vanaf 6 uur DJ Boogieman.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: En morgen onder meer de lekkerste muziek uit de 80's met vriend en collega Erik Hagedorn. Wat wil je nog meer? Paradise FM 24 uur, 7 dagen per week zijn we in de lucht. Zometeen speel ik de enige echte muziekquiz. Het gaat vandaag om een heerlijk diner voor twee bij Mayra's Kitchen. Daar kan je trouwens ook heerlijk ontbijten, heb ik me laten vertellen. En je kan er ook nog lunchen. Dus het is een waardebon die je kan gebruiken voor een lunch, een ontbijt of een diner. Wat jij wil. Dat allemaal straks. En in het tweede uur hebben we natuurlijk weer de spotlights en het feel good nieuws. De zanger van Iron Maiden, Bruce Dickinson, is jarig. Jackie O'Sullivan van Bananarama is jarig. En in 1970, op 7 augustus, kwam Christine Perfect bij Fleetwood Mac. En ze werd natuurlijk bekender toen ze ging trouwen en Christine McVie ging heten. Maar nu eerst.
1: Wat speelt er vandaag op Curaçao? Wat viel hen op? En waar verbaasden ze zich over? Elke werkdag nemen Vanessa en Pepijn het Curaçaose nieuws door.
0: En oprecht, goedemiddag voor jou, Vanessa.
2: Goedemiddag, Pepijn.
0: Ja, waar verbaas ik me over? Het is een soort witwassen, dit. Het is onaardig gezegd, maar ik zeg het toch. Aqualectra brengt een bericht uit. Of er is een bericht uitgekomen nu. De blackout die Curaçao 27 augustus vorig jaar trof, werd veroorzaakt door een complexe en ongelukkige samenloop van technische omstandigheden. Dat concludeert de toezichthouder na een onafhankelijk onderzoek. De stroomuitval stond los van oude technische gebreken van het net. Samen met een internationaal bureau stelt de RAC vast dat Aqualectra nu flinke vooruitgang heeft geboekt. Edoch, stroomonderbreking laatst van uren op Banda Bau.
2: Ja.
0: Op Banda Riba was het ook 5 of 6 uur raak. En ja, die stroomstoring van 27 augustus vorig jaar, die was echt dramatisch.
2: Dat was verschrikkelijk. Het hele eiland in blackout. Nou ja, goed, dat vergeet je niet meer. Maar inderdaad, ja, ik vond het opvallend om dit te lezen zojuist. Dat ik denk, ja, er komt dan een bericht naar buiten over een onderzoek van, nou, het gaat allemaal, vorig jaar was vervelend, maar het gaat nu een stuk beter. En dan denk ik, ja.
0: En alles is opgelost, hè?
2: Alles is opgelost.
0: Het kwam door een complexe en ongelukkige samenloop van technische omstandigheden. Ja. Maar laatst was de stroom uitgevallen door een complexe en ongelukkige samenloop van omstandigheden. Namelijk, er was geen wind. En er was een of andere. Er waren dingen in onderhoud. Ik denk,
2: er is altijd wat. En uiteindelijk is de consument gewoon de pisang. Het stomme is, ik zie dit bericht en ik denk gelijk, oh, dat gaat over de stroomstoring van laatst. Maar dan gaat het over de stroomstoring van een jaar geleden. Dan denk ik, ja, dan kan je daarop op focussen en zeggen, nu is alles beter. Maar ja, we weten natuurlijk allemaal. Ik bedoel, niet lullig bedoeld, maar het is allemaal niet beter.
0: Ik vond het een beetje.
2: Te maken dan.
0: Dat was het woord wat ik zocht. Een beetje gaslighting. Dat is het Amerikaanse woord ervoor.
2: Het is een heel nieuw woord. Ja.
0: Heel nieuw
2: maar
0: woord.
2: Maar precies wat het is.
0: Ja, maar ik heb alle vertrouwen verder. Nou, dat is trouwens niet waar. Aqualectra, ik hoop dat ze het goed doen. Laatst was die stroomstoring en ik heb nul last gehad. En ik hoorde het pas de volgende dag. Want ik heb zonnepanelen en een accu. Ja. En meer mensen. Ik zat gisteren bij iemand in de auto waar ik het totaal niet van verwacht had. Maar die had 40 zonnepanelen, maar nog geen accu's.
2: Oké, nou ja, kijk, dat is natuurlijk hartstikke fijn. En het is ook voor heel veel mensen, denk ik, is dit ook wederom een extra stimulans om daarin te investeren misschien. Want ja, dan slaap je wel lekker door. Wij gingen echt gewoon de deur uit. En op een gegeven moment zeg ik tegen mijn zoon van, nou, laten we maar gaan rondrijden. He, een beetje gewoon de raampjes open in de wind. En dan misschien even kijken of waar er wel en waar niet stroom is.
0: Nou ja.
2: En dan hopen dat als we thuis komen, he, net als dat je bij een restaurant lang moet wachten, naar de wc gaat, hoop als je terugkomt dat het eten op tafel staat. Maar dat was niet zo. We moesten echt thuis nog lang
0: wachten. Ja, nee, maar ik ook. Ik had toen 12 zonnepanelen. Nou, daar 12 oude uit 2014, daar redde ik het niet mee. En toen vorig jaar dacht ik, en nu ben ik er klaar mee. Ja. Nu ga ik offertes aanvragen. Ga ik hier toch eens serieus mee aan de slag.
2: Als je het doet, moet je het goed doen.
0: Ja. Het pensioenfonds, APC, heeft een financieel sterk jaar achter de rug. Ze hebben 145,5 miljoen gulden binnengehaald. Het belegde vermogen groeide naar 5,8 miljard gulden. Dankzij een beleggingsrendement van 8,4%. Ik zeg chapeau, dat is uitstekend gedaan. De dekkingsgraad is gestegen naar 115,6%. Hoewel de cijfers positief zijn, daar komt de downside, zullen de pensioenen per 1 januari niet automatisch worden verhoogd.
2: Nou.
0: De indexatie van de pensioenen is gekoppeld aan de ambtenarensalarissen. En de overheid heeft besloten die niet te verhogen per 2026.
2: Oké, nou lekker dan.
0: Even kijken.

0: Even kijken. Ja, moet jij binnenkort een endoscopie ondergaan?
1: Voor zover ik nu weet niet.
0: Heb je er ooit een gehad?
1: Nee.
0: Wees blij.
1: Jij wel?
0: Ja, zeker. Ter controle. En die zou dus nu niet doorgaan. Het CMC ziekenhuis heeft besloten om alle niet dringende endoscopische onderzoeken... dat is dat ze met zo'n cameraatje je lichaam ingaan. Via een bepaalde kant. Ik zou je de details besparen. Alle niet dringende endoscopische onderzoeken worden tijdelijk uitgesteld vanwege technische problemen met de apparatuur. Urgente ingrepen, die gaan wel door, krijgen voorrang. Zodra alles is opgelost, die technische problemen, dan neemt het ziekenhuis contact met de mensen op. Reguliere operaties en andere ingrepen hebben trouwens geen hinder, omdat hiervoor weer andere apparatuur en andere protocollen worden gebruikt.
1: Ken jij Kabouter Prikkenprak?
0: Nee. Maar dan ook echt niet.
1: Kabouter Prikkenprak, Arjan Edeveen.
0: Nee, de ene ken ik natuurlijk wel, ja.
1: Creatief met kurk, daar heb je Kabouter Prikkenprak. En die heeft een puntmutsje en die kan ook naar binnen. En die gaat met een klein bijltje, hakt hij al je... alles wat er niet hoort, zeg maar, van binnen, hakt hij om. Dat is ook heel handig. In plaats van bij gebrek aan endoscopieën.
0: Bedankt.
1: Ja, toch?
0: Je had die, inmiddels kunnen we hem ongelukkige Chinese ondernemer noemen. Die is vrijgesproken van het onderzoek Avior. Nu gaat het Openbaar Ministerie ervoor zorgen dat een geldbedrag dat tijdens dat onderzoek in beslag is genomen zo snel mogelijk wordt teruggegeven aan de eigenaar. Het geld. De Vigilante, de krant, schrijft dat het geld door de politie zou zijn achtergehouden en niet was teruggegeven. En die ondernemer die is volledig vrijgesproken van alle beschuldigingen in de omvangrijke Avior-zaak. We hadden het er eerder deze week over. Die 9 jaar heeft geduurd.
1: Ja, precies. En met uiteindelijk dus nu na 9 jaar wel voor deze meneer een gunstige uitkomst.
0: En dan gaat er een foto op de social media rond van een enorm groot zwembad dat enorm groen is. Het gaat over het zwembad bij de Piermont Curaçao. Daar hebben ze als gevolg daarvan is er tijdelijk sprake van algengroei, zegt directielid Michiel de Vries van het Penn Resort. Het is, ik heb je de foto net laten zien. Het is nogal groen, inderdaad.
1: Ja, joh. En kijk, iedereen die een zwembad heeft of een klein badje heeft, weet hoe verschrikkelijk het kan zijn als je algen hebt. Het is gewoon echt, je denkt, daar ga ik gewoon even schoonmaken. Hè, dan gooi je wat spul in. Maar ik heb het 1 keer gehad en toen moest ik... Ik had zo'n bad op pootjes, weet je wel. Toen moest ik het hele ding leeg laten lopen. Ja, dit is een groot zwembad. Dit gaat wat werk worden.
0: Loopt dankzij dat hele Piermont. Ze gaan over enige tijd open. Volg ze bijvoorbeeld op Instagram, mocht je geïnteresseerd zijn. Het wordt een adults-only all-inclusive beach resort. Het is onderdeel trouwens van het Marriott, van de keten.
1: Ja, ik ben heel benieuwd. Het ziet er wel mooi uit, moet ik zeggen. Beetje groen zwembad, maar verder is het echt prachtig. En adults-only, Pepijn, dat is toch ook wel lekker, hè? Als je zonder kinderen op vakantie gaat, gewoon weet, het hele resort is gewoon rustig.
0: Er waren natuurlijk ook weer allerlei mensen tegen. En ik denk, hoe lang hebben we op de Penstraat dat gapende gat in het vervallen pand gezien? Ik denk, best blij dat er iets is. Daar komen 305 kamers. 250 gaan in de loop van oktober open. En het aantal groeit naar 400. Ja, wees blij. Meer toeristen gaan ook weer geld uitgeven. Is hopelijk allemaal goed voor het eiland.
1: We gaan het zien.
0: Ik wens jou een bijzonder fijn weekend alvast.
1: Dat komt helemaal goed. Jij ook.
0: En wij spreken elkaar maandag weer.
1: Yes.
2: De beste 80s, 90s en zero's. Heel de dag uit volle borst.
0: Zometeen dus spelen we de enige echte muziekquiz. Het gaat om een heerlijk diner, of een lunch, of een ontbijt. Daar bij Mayra's Kitchen in Otrobanda. Maar eerst nu, hier, op de 103.1 FM. Of via internet natuurlijk, of via de app Kid Rock All Summer Long.

0: summer long. Kid Rock. En deze hele zomer lang, trouwens ook in de herfst, de winter en het voorjaar, kan je meespelen met de Paradise FM muziekquiz.
1: De Paradise FM muziekquiz. Muziekquiz.
0: Ik ga eerst een aanwijzing geven voor de muziekquiz van vandaag. Het menselijk vermogen om creatieve voorstellingen, ideeën of beelden in de geest te vormen die niet direct zintuigelijk waarneembaar zijn. Zo, dat is mijn aanwijzing. En ik zeg hem ook maar één keer. Haha! Goed, wat kan je winnen vandaag? Een heerlijk diner voor twee bij Marjana's Kitchen. Maar je kan daar dus ook ontbijten en lunchen. En wat is nou het aardige? Heel veel van de recensies op den TripAdvisor gaan over dat ontbijt. Bijvoorbeeld die van Robert C. uit Eindhoven. Die heeft 175 bijdragen. En die zegt, lekker hoor. We hebben er een keer of zeven ontbijt gegeten in één woord. Heerlijk, een echte aanrader in het Art District. Een echte aanrader is het Art District ontbijt. Precies genoeg en voor een goede prijs. Ook een keer Myra's Breakfast. Super lekker met zalm. Echt veel. Nou, dat is mooi. Dan hebben we nog een recensie van Rhonda uit Georgia. Die zegt, Myra's Kitchen serveert geweldige lokale gerechten met geweldige service en vriendelijke familieservice. We hebben genoten van omeletten, avocado toast met gerookte zalm. Het was absoluut heerlijk, zeer aan te bevelen. Dus je zou daar, als je wil, lekker kunnen gaan ontbijten. Je mag er met de waardebon van Paradise FM ook lekker gaan lunchen. Of natuurlijk dineren.
1: Wat is hier weggepiept?

Wat hebben we daar weggepiept? Ik gaf een aanwijzing aan het begin van deze muziekquiz. 6751031 of nog sneller via de gratis Paradise FM-app. Dit is de BB&Q Band on the beats.

0: berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM App.
1: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
2: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.

0: quatre vents.
1: Dat is Frans, 80.
0: Frans is 80?
1: Wie is Frans?
0: Nee, restaurant quatre vents, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
1: Dat is ook weer Frans.
0: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
1: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als quatre vents. Vier wijnen.
0: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
1: Ga je weer.
0: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
1: Quatre vents.
0: Exactement.
2: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
3: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuraçao.com.
4: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 1 uur.
5: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De grote stroomuitval op Curaçao op 27 augustus vorig jaar kwam door een ongelukkige samenloop van technische problemen. Dat concludeert toezichthouder RAC na onderzoek. De storing stond los van oude problemen met het stroomnet. Volgens RAC is het netwerk nu veel stabieler en is de kans op grote uitval sterk kleiner. De maximale bestuurlijke boete voor het niet melden van ongebruikelijke financiële transacties op Curaçao wordt verhoogd naar 1 miljoen gulden. Dat staat in een nieuw wetsvoorstel. De Raad van Advies vond het oorspronkelijke maximum van 100.000 gulden te laag. De verhoging moet helpen tegen geldwitwassen, belastingontduiking en financiering van terrorisme. Internationaal nieuws. De AEX-index in Amsterdam is vrijdag licht lager gesloten op 1111,47 punten. SBM Offshore was de grootste daler en verloor 7,7%. Beleggers reageerden ook op een veel zwakker dan verwacht Amerikaans banenrapport. Prosus won 3,2%. Nederland doet volgende maand mee aan een militaire oefening in Groenland. De oefening maakt deel uit van de NAVO-missie om het Noordpoolgebied beter te verdedigen. Ook Denemarken, België, Frankrijk en Canada doen mee. Defensie zegt dat het Arktisch gebied van strategisch belang is. Drie schepen van het staatsoliebedrijf ADNOC uit de Verenigde Arabische Emiraten zijn deze week aangevallen in de straat van Hormuz. Volgens ADNOC zijn sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten 15 tankers aangevallen met raketten en drones. Daarbij vielen 1 dode en 20 gewonde bemanningsleden. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
6: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
7: Banco di Caribe. Banco di Jazz. Vraag uw exclusieve op het Curaçao North Sea Jazz Festival geïnspireerde Mastercard creditcard aan. En maak kans op een van de 4 driedaagse ticketpakketten voor Curaçao North Sea Jazz. Geniet van het ritme van jazz. Ook na het festival met 1% cashback op uw aankopen. Wereldwijd betaalgemak en een verlaagd tarief in het eerste jaar. Beleef het mee. Vraag uw kaart vandaag nog aan via bancodicaribe.com. Actievoorwaarden zijn van toepassing.
8: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
9: Heel de dag uit volle borst.
8: Nu Pepijn Bier en Broodspot.
10: En die zegt een oprecht goede vrijdagmiddag.

0: and the Stone, Stevie.
1: That'll work.
2: Blue and Stevie Wonder, signed, sealed, delivered. I'm yours.
3: This is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn, bier en broodspot.
2: Exact 10 minuten over 1. Een oprecht goede vrijdagmiddag gewenst. Straks natuurlijk het Feel Good nieuws. Nu eerst de Spotlight.
3: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de Spotlight?
2: Nou ja, Stevie Wonder. Want op 7 augustus 1970... bracht Stevie Wonder de single Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours uit. Je hoorde de, zeg maar, wat hippere, moderne uitvoering samen met Blue. Maar dat maakt even niet uit. Voor Stevie Wonder betekende dat nummer, Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours, een belangrijk keerpunt. Het was de allereerste single die hij volledig zelf produceerde bij Motown. Daarmee nam hij als pas 20-jarige voor het eerst de artistieke regie over zijn eigen muziek. Een aardig detail is dat zijn moeder, Lula Mae Hardaway, meeschreef aan de tekst. Terwijl Stevie achter de piano zat, riep zij spontaan de woorden Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours. En dat werd dus uiteindelijk het refrein. Jaren later kreeg dat nummer trouwens opnieuw een enorme bekendheid toen Barack Obama het gebruikte tijdens zijn presidentscampagnes van 2008 en 2012. Verder is dit ook muziektechnisch een historische datum, want 56 jaar geleden, op deze dag, op de 7e augustus, sloot Christine Perfect zich aan bij Fleetwood Mac. De wereld zou haar later beter leren kennen als Christine McVie, nadat ze trouwde met bassist John McVie. Zelf maakte ze daar later een grap over. Ze zei, I used to joke that I was perfect until I married John. Christine werd geboren dus als Christine Ann Perfect en was al een hele succesvolle blueszangeres en toetseniste voordat ze bij Fleetwood Mac kwam. Binnen de band groeide ze uit tot een rustige kracht achter een groot aantal tijdloze hits. Een van haar mooiste composities is zonder twijfel Everywhere, afkomstig van het album Tango in the Night uit 1987. Het nummer is een warme en optimistische liefdesverklaring, geschreven in een periode waarin ze heel gelukkig was met haar tweede echtgenoot, Eddie Kintela. Christine schreef en zong het nummer volledig zelf, inclusief de herkenbare intro op synthesizer en elektrische piano.

0: Everywhere. Fleetwood Mac, natuurlijk in het kader van...
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlight?
0: Nou ja, Christine McVie dus. Hè. Op 7 augustus 1970 sloot zij zich officieel aan bij Fleetwood Mac. En we gaan verjaardagen vieren. Ik heb er twee. Zometeen de voorman, de zanger van Iron Maiden. Groep die meer dan 180 miljoen albums heeft verkocht, maar nooit mainstream is geworden. Maar eerst Jackie O'Sullivan. Zij viert vandaag haar 66e verjaardag. Ze is geboren op 7 augustus 1960. Zij maakte 3 jaar slechts deel uit van Bananarama, maar ze volgde wel een van de voornaamste bandleden op, namelijk Siobhan Pahee, die de groep verliet vanwege creatieve verschillen en haar wens om meer artistieke vrijheid te krijgen. Dat deed ze exact op het moment dat de groep, dankzij de bekende producers Stock, Aitken en Waterman, wereldwijd tot de absolute top van de popmuziek behoorde. Jackie maakte haar debuut op de single I Want You Back, waarvoor de zang van Siobhan Pahee speciaal opnieuw werd ingezongen. Ook werkte ze mee aan de remix van Cruel Summer uit 1989. Die hoor je zo meteen. Dat nummer was oorspronkelijk natuurlijk al een wereldhit in 1983, maar kreeg 6 jaar later een eigentijds jasje met invloeden uit de New Jack Swing. Een beetje net zoals Signed, Sealed, Delivered. Hè, dat werd in een eigentijds jasje gestoken door Blue. De tekst overigens van Cruel Summer laat de minder leuke kant van de zomer horen. Geen zon over gouden vakantie, maar een gevoel van hitte, eenzaamheid en verlangen, terwijl de liefde ver weg lijkt. Jackie bleef uiteindelijk 3 jaar bij Bananarama. Ze voelde zich, zei ze later, toch een beetje een buitenstaander binnen het hechte duo Sarah en Karen. Tegenwoordig leeft ze grotendeels buiten de schijnwerpers, maar haar periode wordt door veel fans van Bananarama gezien als een zeer belangrijk hoofdstuk in de geschiedenis van de groep. Je hoort dus Cruel Summer 89.

Bananarama, 66 jaar vandaag geworden. Geboren in 1960 en je hoorde haar op de remix van Cruel Summer uit 89. Het nummer heet dan ook Cruel Summer 1989. Wie is er nog meer aardig? Nou, Bruce Dickinson, de zanger van Iron Maiden. Hij is 68 jaar geworden vandaag, geboren in 1958. Hij sloot zich aan bij de Britse metalband in 1981... en sindsdien groeide Iron Maiden uit tot een van de succesvolste heavy metal bands aller tijden, met wereldwijd meer dan 180 miljoen verkochte LP's. Wasted Years verscheen in 1986 op het album Somewhere in Time. Het nummer werd niet geschreven door Bruce Dickinson of door Steve Harris, maar door gitarist Adrian Smith. Hij schreef het na een slopende wereldtournee van de band, waarin het leven onderweg hem deed nadenken over heimwee, familie en hoe snel de jaren voorbij gaan. Maar de boodschap is uiteindelijk positief. Kijk niet achterom, maar besef dat je nu je mooiste jaren beleeft. Die Bruce Dickinson is een apart type. Hij zit boordevol energie. Naast de rockster is hij piloot van een Boeing 747. Hij schermt op heel erg hoog niveau. Hij heeft zich ooit nog bijna gekwalificeerd voor de Olympische Spelen namens Groot-Brittannië. Hij is bierbrouwer en hij is schrijver. En ook op het podium laat hij zien dat leeftijd voor hem echt werkelijk alleen maar een getal is.

0: stuur berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM App.
1: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.
2: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
3: Dit is Okta. Wij maken jouw merk zichtbaar. Van opvallende billboards tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring brand.

0: nieuws van 12:30.
1: Blackout augustus 2025 kwam door pech. Net is nu stabieler. Hey, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. De blackout die Curaçao op 27 augustus vorig jaar trof, werd veroorzaakt door een complexe en ongelukkige samenloop van technische omstandigheden. Dat concludeert toezichthouder RAK na een onafhankelijk onderzoek. De stroomuitval stond los van de oude technische gebreken van het elektriciteitsnet. Samen met het internationale bureau Engie Laborelec stelt de RAK vast dat nutsbedrijf Aqualectra flinke vooruitgang heeft geboekt. Dankzij een herzien beveiligingssysteem en een nieuwe batterijopslagsysteem is het netwerk nu aanzienlijk stabieler. Hoewel stroomstoringen nooit helemaal uit te sluiten zijn, is het risico op grote uitval volgens de toezichthouder sterk verminderd. En de maximale bestuurlijke boete voor het niet melden van ongebruikelijke financiële transacties op Curaçao wordt verhoogd naar 1 miljoen gulden. Dat blijkt uit een nieuw wetsvoorstel. Oorspronkelijk wilde de overheid de maximale boete op 100.000 gulden stellen, maar de Raad van Advies vond dat veel te laag om geldwitwassen, belastingontduiking en financiering van terrorisme effectief tegen te gaan. Een boete moet volgens de Raad niet alleen corrigeren, maar ook afschrikken. Om aan internationale standaarden en de normen binnen het Koninkrijk te voldoen, is het maximumbedrag nu vertienvoudigd naar 1 miljoen gulden. Dat was het. Wil je meer nieuws? Dan open je natuurlijk de Paradise FM-app.
2: Op vakantie of zakenreis? Evers Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's. In elk formaat, van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Evers Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255. Menu 1. Of bezoek onze website everscurazao.com.
3: Turista, riba bo isla. Sin maleta, pero con hopi sabor. Renta Carrefour y la que viaje comisa. Este man aquí no está by Holanda. Un kilo de cash y holda pa solamente $29.99. Lekkere Hollandse stroopwafels pa $8.99. Bovaren, nota completo si un six pack de Hertog Jan pa $20.79.
4: Gezellig!
0: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM.
5: Heel de dag
0: nu Pepijn Bier en Broodspot.
6: En dit is Pharrell Williams met Blurred Lines.
7: Paradise FM. Everybody get up.

0: Blurred Lines, Pharrell Williams en Robin Thicke.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: En die zegt wederom een oprecht goede vrijdagmiddag. 37 minuten over 1. Straks natuurlijk het feel good nieuws. Maar nu eerst nog 1 spotlight.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Op 7 augustus 1971 bereikte de Bee Gees een bijzondere mijlpaal. How Can You Mend a Broken Heart? Werd hun allereerste nummer 1 hit in de Amerikaanse Billboard Hot 100. En bleef daar 4 weken bovenaan staan. Het lied is meer dan een liefdesballad. Barry en Robin Gibb schreven het nadat ze hun onderlinge ruzie hadden bijgelegd en besloten om weer samen muziek te gaan maken. De vraag hoe repareer je een gebroken hart kreeg daardoor ook een diepere betekenis. Niet alleen voor een verbroken relatie, maar ook voor de band tussen de broers zelf. De zang in dit nummer, How Can You Mend a Broken Heart van de Bee Gees, is verdeeld tussen Barry en Robin Gibb. Robin zingt het eerste couplet, Barry neemt het tweede voor zijn rekening en in het refrein komen die kenmerkende Bee Gees harmonieën van de broers meer dan

0: Avicii. Natuurlijk verantwoordelijk voor de muziek. En Aloe Black verantwoordelijk voor de zang. Wake Me Up.
1: Het nieuws dat je dag lichter maakt. Een verhaal dat je opvrolijkt. Het leukste nieuws van over de hele wereld. Feel Good News. Altijd vrolijk, verrassend en positief.
0: We gaan naar ijskoud nieuws. Ja, of eigenlijk ook weer niet. Britse onderzoekers hebben een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van vaccins die geen koeling meer nodig hebben. Wetenschappers van biotechbedrijf Stable Pharma en de University of Southampton hebben met succes de eerste klinische studie afgerond van een tetanus-difterie-vaccin dat bij kamertemperatuur bewaard kan worden. Het vaccin is een aangepaste versie van een bestaand vaccin. In plaats van een vloeibare vorm is het gevriesdroogd tot een poeder dat vlak voor toediening eenvoudig met steriel water wordt gemengd. De onderzoeksresultaten zijn deze week gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift eClinical Medicine, onderdeel van het fameuze The Lancet. De technologie maakt gebruik van trehalose. Dat is een natuurlijke suiker die planten helpt extreme droogte te overleven. Diezelfde stof beschermt ook de werkzame bestanddelen van het vaccin tijdens het droogproces, waardoor het langdurig stabiel blijft zonder koeling. Aan de eerste studie namen 60 gezonde volwassenen deel. Het vaccin bleek veilig, werd goed verdragen en werkte bij alle deelnemers. Er kwamen voldoende beschermde antistoffen op tegen tetanus en difterie. Opvallend is dat dat vaccin vooraf al een jaar lang op kamertemperatuur was bewaard. Onderzoekers verwachten dat het uiteindelijk minstens 2 jaar houdbaar blijft bij temperaturen tot 30 graden Celsius en bestand is tegen grote temperatuurschommelingen. Dat kan dus wereldwijd een heel groot verschil maken. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat ongeveer de helft van alle vaccins verloren doordat de gekoelde transportketen wordt onderbroken. Bijvoorbeeld door stroomuitval, kennen we hier natuurlijk ook, of problemen tijdens het vervoer. Een koelvrij vaccin kan die verspilling aanzienlijk verminderen, vaccinatiecampagnes in afgelegen of conflictgebieden eenvoudiger maken en trouwens de kosten en CO2-uitstoot van dat gekoelde transport fors verlagen. Een vervolgstudie is inmiddels in voorbereiding. Als die ook succesvol is, dan kan de techniek de komende jaren mogelijk worden toegepast op meer bestaande vaccins en andere geneesmiddelen. En daarmee lijkt een belangrijke stap gezet naar een toegankelijker en betrouwbaarder wereldwijd vaccinatieprogramma. Nou, dat is mooi nieuws, toch? Ik zou zeggen, een heel fijn weekend. Veel plezier, zometeen met Marissa. Daarna met Vanessa. En natuurlijk vanavond met DJ Boogieman. En morgen bijvoorbeeld met Erik Hagedorn. Hè. Die zit hier dan met de grootste hits uit de 80's. Ik meld mij maandag weer. Wat past nou bij dat niet meer koud houden van dat vaccin? Nou, ik dacht toch Cold as Ice van Foreigner. Die hoor je nu. Hey, een heel fijn weekend. Tot maandag.

0: uur berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app. De show van Pepijn Bierend Broodspot werd je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
1: Heb je het al gehoord van Rottum Huis?
2: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
1: Precies. Maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rottum Huis Keukens en Sanitair.
2: Oh? Dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
1: Ja.
2: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rottum Huis en Rottum Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.
0: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
3: Met een Compa Leon Funmiles kaart van MCB ontvangt u nog meer Funmiles. De Compa Leon Funmiles van MCB is de lokale creditcard voor al uw aankopen. Groot of klein. Hoe meer u gebruik maakt van uw kaart, hoe meer Funmiles u spaart. Spaar als u boodschappen doet, bij het tanken, eigenlijk overal. Bezoek mcb-bank.com voor meer informatie.
4: Hoog boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop. Sanctuary above the swinging bridge.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De contracten van bondscoach Dick Advocaat en de technische en medische staf van het Curaçaose elftal zijn op 31 juli afgelopen. Voetbalbond FFK evalueert nu wat de beste vervolgstappen zijn. De bond kijkt naar de korte termijn en de verdere groei van het voetbal op Curaçao. Besluiten over de nieuwe staf worden later bekendgemaakt. De grote stroomuitval op Curaçao op 27 augustus vorig jaar kwam door een ongelukkige samenloop van technische problemen. Dat concludeert toezichthouder RAC na onderzoek. De storing stond los van oude problemen met het stroomnet. Volgens RAC is het netwerk nu veel stabieler en is de kans op grote uitval sterk kleiner. Internationaal nieuws. De AEX-index in Amsterdam is vrijdag met een klein verlies gesloten op 1111,47 punten. Beleggers letten op een veel zwakker dan verwacht Amerikaans banenrapport. SBM Offshore verloor 7,7% na een stijging van bijna 12% een dag eerder. De midcap daalde 0,4%. Italië houdt vast aan de grenscontroles voor reizigers uit Spanje. Die blijven tot 15 augustus van kracht. Spanje dreigde met tegenmaatregelen als Italië de controles niet voor zondag schrapt. Rome zegt niet te buigen voor Spaanse ultimatums. De controles worden alleen herzien als veiligheids- en terreurrisico's zijn verdwenen. Nederland doet volgende maand mee aan een militaire oefening in Groenland. De oefening maakt deel uit van de NAVO-missie om het Noordpoolgebied beter te verdedigen. Ook Denemarken, België, Frankrijk en Canada doen mee. Defensie zegt dat het Arktisch gebied van strategisch belang is. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Op vakantie of zakenreis? Evers Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Evers Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255. Menu 1. Of bezoek onze website everscurazao.com.
2: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
3: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
4: Heel de dag uit volle borst.
3: Nu Marisa Wildeboer.
5: Een hele goede vrijdagmiddag. Hier is Tina Turner.

0: Jovi met Always hoor je hierop.
1: Paradise FM.
0: Paradise FM, inderdaad. Goed dat je luistert. Het is vandaag vrijdag. Ja, dus ik begin met te zeggen, bon weekend. Ja, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik kijk heel erg uit naar dit weekend. Ik vind mijn werk natuurlijk hartstikke leuk, maar ik heb zin om eventjes lekker te gaan ontspannen. Benen omhoog, even genieten van de zon. Misschien even een duik in de zee. Ja, heerlijk. Nou, ik hoop in ieder geval dat jij ook leuke dingen op de planning hebt staan. Maar tot die tijd maken we er natuurlijk nog een hele leuke middag van. Ik heb natuurlijk de muziekquiz waarbij je een heerlijke dinerbel voor twee kan winnen. Vanessa Werkhoven schuift natuurlijk nog eventjes gezellig bij me aan. En ik heb natuurlijk de allerlekste muziek voor je klaarstaan. Hier op Paradise.

0: Watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Chili's Foodbox Zeelandia. Hollandse snacks, Surinaamse daghap. Kom proeven, blijf glimlachen.
2: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
3: Close your eyes. Hear the island sounds. What is missing? A steaming hot cup of coffee, of course. Enjoy the Italian expertise at home, at work, or

0: Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
1: What's your favorite fuel? Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry, we have enough.

0: Blackout augustus 2025 kwam door pech. Net is nu stabieler. Hey, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. De blackout die Curaçao op 27 augustus vorig jaar trof, werd veroorzaakt door een complexe en ongelukkige samenloop van technische omstandigheden. Dat concludeert toezichthouder RAK na een onafhankelijk onderzoek. De stroomuitval stond los van de oude technische gebreken van het elektriciteitsnet. Samen met het internationale bureau NG Laborelec stelt de RAK vast dat nutsbedrijf Aqualectra flinke vooruitgang heeft geboekt. Dankzij een herzien beveiligingssysteem en een nieuwe batterijopslagsysteem is het netwerk nu aanzienlijk stabieler. Hoewel stroomstoringen nooit helemaal uit te sluiten zijn, is het risico op grote uitval volgens de toezichthouder sterk verminderd. En de maximale bestuurlijke boete voor het niet melden van ongebruikelijke financiële transacties op Curaçao wordt verhoogd naar 1 miljoen gulden. Dat blijkt uit een nieuw wetsvoorstel. Oorspronkelijk wilde de overheid de maximale boete op 100.000 gulden stellen, maar de Raad van Advies vond dat veel te laag om geldwitwassen, belastingontduiking en financiering van terrorisme effectief tegen te gaan. Een boete moet volgens de Raad niet alleen corrigeren, maar ook afschrikken. Om aan internationale standaarden en de normen binnen het Koninkrijk te voldoen, is het maximumbedrag nu vertienvoudigd naar 1 miljoen gulden. Dat was het. Wil je meer nieuws? Dan open je natuurlijk de Paradise FM-app.
1: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En 2 kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard Curaçao en kom even helemaal bij. Maak jouw staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet. Met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.
2: Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle borst. Nu Marisa Wildeboer.
3: Straks is het weer tijd voor de muziekquiz, maar nu eerst Whitney Houston.

0: quiz.
1: Ja, het weekend staat voor de deur. En hoe lekker zou het nou zijn dat je kunt beginnen met een heerlijk diner voor twee? Ja, dat is precies wat je vandaag kan gaan winnen. We spelen voor een dinerbon voor Mayra's Kitchen. Ja, dat ligt natuurlijk in het hart van Otrobanda. Supermooi restaurant, heerlijke menukaart. Ja, daar hoef je helemaal niet zoveel voor te doen. Ik heb een vraag voor je klaarstaan. Ik zou zeggen, luister goed, daar komt de vraag van vandaag.
0: Wat is hier weggepiept?

0: Bingo. Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras. Ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindoestaan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. Hap. En je want je zo weer in Suriname.
1: Gezelligheid smaakt nog beter als je er hebt gemist. Maar Hai Grand Café is weer open. Kom je snel langs voor lunch, diner of een borrel? Ben je nou weer bij your byside geweest?
2: Sorry schat, ik kon het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Car Team Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Car Team Willemstad. Wij kopen auto's.
2: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
3: Wij produceren
2: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
3: Die elk project sterker maken.
2: Ook verkrijgbaar
3: cement en steenslag.

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 3 uur.
1: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. De contracten van bondscoach Dick Advocaat en de technische en medische staf van het Curaçaose elftal zijn op 31 juli afgelopen. Voetbalbond FFK evalueert nu wat de beste vervolgstappen zijn. De bond kijkt naar de korte termijn en de verdere groei van het voetbal op Curaçao. Besluiten over de nieuwe staf worden later bekendgemaakt. De grote stroomuitval op Curaçao op 27 augustus vorig jaar kwam door een ongelukkige samenloop van technische problemen. Dat concludeert toezichthouder RAC na onderzoek. De storing stond los van oude problemen met het stroomnet. Volgens RAC is het netwerk nu veel stabieler en is de kans op grote uitval sterk kleiner. Dan internationaal nieuws. De AEX-index in Amsterdam is vrijdag met een klein verlies gesloten op 1111,47 punten. Beleggers letten op een veel zwakker dan verwacht Amerikaans banenrapport. SBM Offshore verloor 7,7% na een stijging van bijna 12% een dag eerder. De midcap daalde 0,4%. Italië houdt vast aan de grenscontroles voor reizigers uit Spanje. Die blijven tot 15 augustus van kracht. Spanje dreigde met tegenmaatregelen als Italië de controles niet voor zondag schrapt. Rome zegt niet te buigen voor Spaanse ultimatums. De controles worden alleen herzien als veiligheids- en terreurrisico's zijn verdwenen. Nederland doet volgende maand mee aan een militaire oefening in Groenland. De oefening maakt deel uit van de NAVO-missie om het Noordpoolgebied beter te verdedigen. Ook Denemarken, België, Frankrijk en Canada doen mee. Defensie zegt dat het Arctisch gebied van strategisch belang is. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
2: Of je nu komt voor goede koffie, ontbijt, lunch of diner, Zest heeft voor ieder wat wils. Onze chefs zorgen met dagelijks verse lokale producten voor een culinaire beleving met Caribische twist. Probeer daarnaast ook een van de vele wereldwijnen uit ons proeflokaal. Luxe uit eten in ontspannen sfeer. Dat doe je bij Zest. It all happens at Yountil Beach.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Heel de dag uit volle
0: Marisa Wildeboer.
4: Ja, bon weekend alvast. Hier zijn de Rolling Stones.

0: Icy Fire, hoe je erop?
1: Paradise FM.
0: Ja, goed dat je luistert nog steeds naar Paradise FM. Er is iemand bij me aangeschoven. Nou, je kan het misschien al wel raden. Vanessa Werkhoven.
2: Wie, oh wie?
0: Ja, wie, oh wie? Het is weer tijd voor ons vaste rubriekje. We gaan een kletspotvraag beantwoorden.
2: Ja.
0: De vraag voor vandaag is... als je één dag geen regels hoefde te volgen, wat zou je dan doen?
2: Oh.
0: Ja.
2: Ja, maar dan kan ik alles doen.
0: Dan kan je echt alles doen.
2: Dus ik mag doen wat ik wil.
0: Ja.
2: En er zijn geen consequenties.
0: Nee.
2: Ja, maar weet je, Marissa, je hebt altijd nog je geweten, hè?
0: Nou, dat is waar.
2: Ja.
0: Dat is waar. Maar Stuyver, die had je ook niet.
2: Ah, nee, ja. Dus ik judge ook niet.
0: Nee, ik judge, ja, ja.
2: Wat zou ik doen? Oh, wat erg. Nou, dat vind ik moeilijk.
0: Ja, dat is heel moeilijk. Dat is heel moeilijk. Maar welke kant zou je het eerste opgaan?
2: Ja, het allereerste wat ik denk is gewoon een bank leegtrekken. Dat is het allereerste wat ik denk. Maar dat vind ik ook alweer een beetje makkelijk. Want ik werk ook wel erg graag voor mijn geld, hoor.
0: Ja, ja.
2: Dat is toch wat meer satisfying.
0: Maar zou je het dan gewoon een keertje willen meemaken?
2: Nee, dat helemaal niet. Een bank leegtrekken, meemaken? Nee.
0: Nee, maar gewoon meer dat je een soort van in films denkt van... oh, dat is echt...
2: Nee, joh.
0: Die vangt mensen op en...
2: Nee, dat zou jij hebben.
0: Ja. Ja.
2: Nee, ik denk gewoon meer lekker dat geld.
0: Lekker, weer, oh,
2: lekker een paar koffertjes onder je bed. Zo af en toe even zo'n briefje
0: eruit. Ja, ja, oh, dat is fantastisch.
2: Maar nee, maar ik... Nee. Ik wil echt mijn geld verdienen. Dat voelt veel lekkerder.
0: Ja.
2: Even denken, hoor. Jeetje, wat zou ik doen als alles mocht? Dan zou ik... ja, dan zou ik denk ik gewoon op vliegtuigen stappen. Maar het is maar één dag, hè?
0: Ja, het is één dag.
2: Ik zou gewoon doorlopen bij de
0: douane. Ja.
2: En dan gewoon gaan.
0: Ja.
2: En dat lijkt me dan wel weer een beetje leuk dat iedereen zegt... ja, maar mevrouw...
0: Ja.
2: Doei!
0: En dan gewoon doorlopen.
2: Ja, en dan zou ik denk ik gewoon even lekker helemaal gratis naar Nederland vliegen. En eventjes gewoon bij mijn dochter op de koffie gaan.
0: Chillen. Oh, dat vind ik dan wel weer keurig.
2: Maar ik heb weinig tijd om na te denken. Dus dit is wat ik zeg. Maar
0: ja.
2: ik denk dat ik straks met andere dingen kom. Maar
0: ja, ik moet wel zeggen, kijk, met regels. Hier op Curaçao is het al echt een verschil vergeleken Nederland,
2: ja,
0: toch?
2: Ja.
0: Qua regels. Hier is al heel veel mogelijk.
2: Qua naleving van de regels.
0: Oh, dat
2: zijn er wel.
0: Goed. Inderdaad,
2: maar...
0: ze zijn er wel. Maar ja. En ik vind het toch wel lekkerder. Wat ik vind in Nederland, vind ik dat wel dat er heel veel regels zijn.
2: Alles is helemaal ingebouwd.
0: Ja.
2: Dicht gespijkerd.
0: Wij konden, volgens mij was dat vorige zomer, dan wilden wij gewoon in het park lekker een wijntje doen. Dat mocht dan niet meer.
2: Nee, hou op, joh.
0: We mochten niet in het openbaar een wijntje doen.
2: Nee, maar er is ook helemaal niets gezelligs en spontaans meer aan. Hè?
0: Nee,
2: het is
0: klopt.
2: Gewoon allemaal.
0: Ja.
2: En dat vind ik inderdaad ook heerlijk gewoon op Curaçao. Ja, ik ben er inmiddels al helemaal aan gewend. En het past ook gewoon beter bij.
0: Ja.
2: Dat je gewoon, het is leven en laten leven.
0: Ja.
2: En een beetje redelijk. Mensen worden er ook redelijker van. Hè?
0: Klopt.
2: Als alles kan, dan ga je ook gewoon, nou ja, wat ik net zei, dan gaat dat geweten meewerken. Dan hou je een beetje, ja, je weet je wil ook geen ruzie met elkaar.
0: Ja.
2: Je houdt elkaar een beetje, nou ja, goed, het is leven en laten leven.
0: Ja.
2: Terwijl die regeltjes, en op het moment, dat zie je soms ook wel, hè, aan mensen die hierheen komen, die dat dus niet gewend zijn, de vrijheid, gaan ze helemaal gek doen.
0: Ja.
2: Allemaal gekke dingen.
0: Ja. Ja.
2: Weet je?
0: Maar weet je wat ook wel het verschil is, wat ik heel erg merk? In Nederland, natuurlijk is er respect voor de politie, maar wel minder. Ik vind hier de respect voor de politie vind ik hoog, hoor.
2: Ja, maar ook het respect sowieso voor elkaar vind ik echt serieus. En ook als je naar de scholen kijkt, hoe er tegen de docenten gesproken wordt. Echt, en ik heb echt op scholen gewerkt hier. Ik zie het, er is veel meer respect. Natuurlijk niet alleen maar. Ik bedoel, er is ook overal altijd wel wat aan de hand.
0: Ja.
2: Maar dat verschil is groot. En dat komt gewoon omdat de mensen gewoon wat vrijer gelaten worden, denk ik.
0: Ik denk dat hoe meer regels je ook creëert, zegt ze ook tijdens de opvoeding, toch? Hoe meer regels je kind oplegt.
2: Ja.
0: Of hebt voor je kind. Hoe erger een kind dan uiteindelijk de dingen juist gaat doen.
2: Ja.
0: Om het maar te doen.
2: Ja, ja, ja.
0: Terwijl als je heel open bent in, ja, je moet het zelf weten. En
2: ervaar
0: ik adviseer je dit.
2: Ja.
0: Precies, dat merk je gewoon.
2: Ja, zeker, zeker.
0: Ja,
2: en dat kan natuurlijk in een samenleving niet. Er moeten wel regels zijn, maar het kent de gek ook natuurlijk. Hè.
0: Ja.
2: Verschrikkelijk.
0: Nou, wat dat betreft wonen we wel op het goede plekje, denk ik hier.
2: Voor als je daar behoefte aan hebt, wel.
0: Ja.
2: Maar er zijn ook mensen die vinden die regels heerlijk.
0: Ja, ja.
2: En die kunnen ook niet zonder, hè, want anders gaan ze gek doen.
0: Ja, dan klopt.
2: Ook.
0: Ja. Maar ja, alsnog doen heel veel mensen wel gek in Nederland.
2: Ja.
0: Terwijl daar heel veel regels zijn.
2: Ja, ja, ja. Nou ja, goed.
0: Ach ja. Ik vind het een leuk. Ja, het is wel interessant toch eigenlijk?
2: Wat zou jij doen? Als je
0: Nou ja, ik zit dan gelijk te denken aan een soort van GTA. Ken je dat?
2: Ja.
0: Ik heb dat vroeger nooit gespeeld, maar je kent dat toch dat je dan een auto pakt en een vliegtuig en daar en daar en daar. Ja, dat zou ik gewoon allemaal doen. Gewoon helemaal. Ik zag toevallig gisteravond, ik weet niet of je het voorbij hebt zien komen, een oudere dame. Zeg maar een vliegtuig had je. En zij stond daar bovenop. Op 83-jarige leeftijd of zo. Heb je dit niet voorbij zien komen? Nee, dat was ongelooflijk. Dan denk ik, zulke dingen zou ik doen.
2: Maar waarom in hemelsnaam? Waarom zou je op een vliegtuig willen staan?
0: Ja. Nou, dat is toch fantastisch?
2: Oh ja, joh?
0: Jij?
2: Ja, ik zou echt... Ja, ja.
0: Nou ja, ik zou zeggen, wil jij nu ook eventjes laten weten wat jij zou doen? Laat ons dan zeker eventjes weten via de Paradise FM app. Ik ben heel erg benieuwd wat we binnen gaan krijgen.
2: Ik ben wel heel blij voor jou.
0: Ja?
2: En ook voor je ouders dat er regels zijn.
0: Jij?
2: Anders zou jij echt nu al lang al gewoon waarschijnlijk helemaal gewoon in puin liggen.
0: Ja,
2: van,
0: ja.
2: Van al dat GTA.
0: Nee, tot nu toe hou ik me nog redelijk rustig hier.
2: Ja,
0: ik wil binnenkort gaan afzeilen van de Julianenbrug. Dus dat moet ik nog even plannen. Top. Nou, bon weekend, Vanet.
2: Yes, jij ook.

0: berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app.
1: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
2: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snel.

0: best of bites, beats en beach. Kentapa bij Piscadera Beach is geopend van 10 tot 10.
1: Pizza hier, pizza daar, pizza, laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
2: Vroeger dronken die biertje klaar.

0: het lekkerste bier uit Venezuela. Oehoe!
1: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 3:30.
2: Blackout augustus 2025 kwam door pech. Net is nu stabieler. Hey, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. De blackout die Curaçao op 27 augustus vorig jaar trof, werd veroorzaakt door een complexe en ongelukkige samenloop van technische omstandigheden. Dat concludeert toezichthouder Rak na een onafhankelijk onderzoek. De stroomuitval stond los van de oude technische gebreken van het elektriciteitsnet. Samen met het internationale bureau Engie Laborelec stelt de RAC vast dat nutsbedrijf Aqualectra flinke vooruitgang heeft geboekt. Dankzij een herzien beveiligingssysteem en een nieuwe batterijopslagsysteem is het netwerk nu aanzienlijk stabieler. Hoewel stroomstoringen nooit helemaal uit te sluiten zijn, is het risico op grote uitval volgens de toezichthouder sterk verminderd. En de maximale bestuurlijke boete voor het niet melden van ongebruikelijke financiële transacties op Curaçao wordt verhoogd naar 1 miljoen gulden. Dat blijkt uit een nieuw wetsvoorstel. Oorspronkelijk wilde de overheid de maximale boete op 100.000 gulden stellen, maar de Raad van Advies vond dat veel te laag om geldwitwassen, belastingontduiking en financiering van terrorisme effectief tegen te gaan. Een boete moet volgens de Raad niet alleen corrigeren, maar ook afschrikken. Om aan internationale standaarden en de normen binnen het Koninkrijk te voldoen, is het maximumbedrag nu vertienvoudigd naar 1 miljoen gulden. Dat was het. Wil je meer nieuws? Dan open je natuurlijk de Paradise FM-app.
3: Curaçao Entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
4: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl. Ieder mens is uniek. En dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200... geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
1: Dit is Okta. Wij maken jouw merk zichtbaar. Van opvallende billboards tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding to life.
2: Dit is Paradise FM. Heel de dag uitvallen.
3: Marisa Wildeboer.
4: Een hele goede vrijdagmiddag. Hier is Your Friend of Mine.

0: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op Euralco.com. Euralco, every mile with a smile.
1: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official

Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. De contracten van bondscoach Dick Advocaat en de technische en medische staf van het Curaçaose elftal zijn op 31 juli afgelopen. Voetbalbond FFK evalueert nu wat de beste vervolgstappen zijn. De bond kijkt naar de korte termijn en de verdere groei van het voetbal op Curaçao. Besluiten over de nieuwe staf worden later bekendgemaakt. De grote stroomuitval op Curaçao op 27 augustus vorig jaar kwam door een ongelukkige samenloop van technische problemen. Dat concludeert toezichthouder RAC na onderzoek. De storing stond los van oude problemen met het stroomnet. Volgens RAC is het netwerk nu veel stabieler en is de kans op grote uitval sterk kleiner. Dan internationaal nieuws. De Amerikaanse Senaat heeft met 86 tegen 11 stemmen ingestemd met nieuwe sancties tegen Rusland en Iran. De wet moet nog door het Huis van Afgevaardigden. President Trump zou daarna importheffingen van 100% kunnen opleggen aan landen die Russische energie kopen. Ook kan hij een tarief van 500% heffen op Russische goederen. Een hof van beroep in Washington heeft president Trump opgedragen de bouw van een balzaal aan het Witte Huis voorlopig stil te leggen. De uitspraak gaat over 2 weken in, zodat Trump naar het Hoge Rechtshof kan stappen. De historische East Wing is al gesloopt. Trump noemt het vonnis machtsmisbruik. De AEX-index in Amsterdam is vrijdag met een klein verlies gesloten op 1111,47 punten. Beleggers letten op een veel zwakker dan verwacht Amerikaans banenrapport. SBM Offshore verloor 7,7% na een stijging van bijna 12% een dag eerder. De midcap daalde 0,4%. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.

0: direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
1: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Heel de dag uit volle.
2: Werkhoven werkt over.
4: En Mr. Bobby Brown.

Shawn Mendes hier op Paradise FM. En Wonder hoorde je nou. Ik vind het een wonder dat we deze week zijn doorgekomen, zeg. Man, wat een week. Dat is een beetje overdreven, hè? Nee, het was een lekkere week. Ik hoop dat je het fijn hebt gehad. Maar we zijn ook wel een beetje toe aan gewoon eventjes een paar dagen rust. Toch? Ja, het is gewoon hard werken, doorpakken en dan gewoon eventjes in de rustmodus. Ik hoop dat je dat ook gaat doen, hè? Dat meen ik oprecht, weet je? Ik bedoel, er is natuurlijk in het weekend altijd van alles te doen. Allemaal leuke dingen waar je lekker helemaal gewoon in kan duiken. Maar ja, tijd voor jezelf, even terugtrekken in die bubbel is soms ook niet verkeerd. Zeg ik bij deze even tegen jou. Voor het geval je het nodig hebt, hoor het. Hè? Luister ernaar. We gaan het weekend in, maar zover zijn we nog niet. De laatste uurtjes van deze werkdag sleep ik je nog eventjes door. Met een hoop fijnigheid, gezelligheid. Tot 6 uur vandaag ben ik bij je. En ik heb natuurlijk een lekkere prijs aan het einde van deze show die ik weg ga geven. Ja, we spelen er al de hele dag voor. Een lekker diner voor twee bij Mayra's Kitchen. Super fijn. Leuk plekje in Otterbanda. Hè? Gewoon een heerlijk, gezellig, cozy plekje. Ik heb daar altijd het gevoel dat je gewoon een beetje bij iemand op visite bent of zo. Het is gewoon klein, maar fijn en lekker en huiselijk. Een tuintje erbij, je kan kiezen waar je wil zitten. En dan ook nog eens gewoon een hele fijne bediening en even in de watten gelegd worden. Nou, kan van jou zijn, deze prijs. En wat je moet doen is natuurlijk meespelen met een muziekquiz. Ik ga hem je zo meteen nog wel een keertje laten horen, mocht het nog niet gelukt zijn vandaag. En verder ga ik gewoon een beetje lekker laid back, een beetje relaxed, een beetje rustig aan die vrijdag in. Ja, dat gaan we doen. We beginnen met Oasis. Don't look back in anger, want daar heb je helemaal geen ene moer aan. Het is Paradise.

0: ja, bloemen voor jezelf kopen. Ja, het kan natuurlijk. Tuurlijk kan het. Maar ik weet niet, het heeft toch ook wel een beetje iets. Ja, ik weet niet. Een beetje iets triestigs? Of is het heel gek dat ik dat zeg?
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Ja, dat is misschien een beetje. Het is misschien een beetje gek. Nee, je mag bloemen voor jezelf kopen. Maar het is ook wel af en toe fijn om even in de watten gelegd te worden. En zo is het ook met uit eten gaan, toch? Ik bedoel, heel veel mensen die zeggen. Nou ja, dat doe je samen. Wie gaat er nou in zijn eentje aan een tafeltje zitten ergens in een restaurant? Ja, dat lijkt me op zich ook. Ik heb dat nog nooit gedaan. Het lijkt me dus best wel eens leuk om gewoon te zeggen van. Nou, ik neem mezelf mee uit eten. Maar ja. Leuker altijd. Ik bedoel, alles is leuker met z'n tweeën, toch? Nou, en het leuke is dus dat je iedere dag bij Paradise FM een diner voor twee kunt winnen. Ja, een diner voor één is ook al leuk, maar met z'n tweeën helemaal een feestje. Vandaag geven wij een diner voor twee weg bij Mayra's Kitchen. Dus, heb jij zin om daar binnenkort eventjes aan te schuiven met een gezellige persoon die je zelf mag uitkiezen? Dan zou ik zeker even meespelen met de muziekquiz, als je dat nog niet gedaan had. Bijgaand de opgave van vandaag.
1: Wat is hier weggepiept?

dit nummer, dat is een tijdje geleden, zeg. Oh, dit moet echt in die periode jouw nummer zijn geweest om te weten wat hier is weggepiept. Ik denk dat dit kan of heel makkelijk zijn, als het jouw nummer was, of een beetje dat je denkt, hé, wat is het ook weer? Nou, het nummer heet, zal ik het zeggen hoe het heet? Het heet, volgens mij heet het Truly, Madly, Deeply. Dan kan je alvast een klein beetje, ik help je gewoon een klein beetje op weg. Hè? Ik bedoel, het is vrijdag, wat maakt het uit? Mocht je het antwoord...

0: watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: De ultieme beachvibe voor jong en oud vind je bij Zest Beach Café. Ongedwongen met de hele familie geniet je dagelijks van de lekkerste grillgerechten op het strand. En naast de wekelijkse live muziekavonden trappen we het weekend traditiegetrouw af tijdens ons populaire Spritz Happy Hour op vrijdag. Bij Zest Beach Café komt alles samen. It all happens at Yountville Beach.
2: Bluefin beleef je de gezelligste boottrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com. Bluefin, the boat you wanna
3: be on. Weet je waar ik nou blij van wordt? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
4: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Ceru di Mahoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive HCR.
0: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 4:30.
5: FFK start evaluatie na afloop contract coach en staf. Hey, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. De contracten van bondscoach Dick Advocaat en de rest van de technische en medische staf van het Curaçao's elftal zijn op 31 juli afgelopen. Voetbalbond FFK gaat nu rustig evalueren wat de beste vervolgstappen zijn. Daarbij kijkt de FFK niet alleen naar de wedstrijden op de korte termijn, maar vooral naar de toekomst en de verdere groei van het voetbal op Curaçao. Volgens waarnemend voorzitter Fabi Constantia gebeurt deze evaluatie eerlijk en professioneel. Met het belang van de nationale selecties voorop. Zodra er beslissingen zijn genomen over de nieuwe invulling van de staf, maakt de FFK dit bekend. En Kaya Kaya organiseert opnieuw School Urbano. Dit is een reeks gratis workshops in muziek, dans en kunst voor jongeren tussen de 12 en 27 jaar. De kans om je talent te ontdekken, te ontwikkelen en je eigen nummers, dansmoves of kunstwerken te maken. Morgen, zaterdag 8 augustus, is de laatste open dag. Tussen 10 uur 's ochtends en 2 uur 's middags kun je je inschrijven bij het Sint-Martinus College aan de Belvedere Straat. Je maakt er meteen kennis met de professionele docenten en andere creatieve jongeren. Deelnemers krijgen de kans om hun talent live te tonen aan het publiek tijdens de Art Week in augustus en de bekende Kaya Kaya Street Party op 26 september. En in het onderzoek naar een autodiefstal aan de Telemonstraat heeft de politie vandaag 2 aanhoudingen verricht. De rechercheurs sloegen toe in de Kaya Zim. Daar werd als eerste een 26-jarige verdachte gearresteerd op verdenking van de autodiefstal. Bij dezelfde actie hield de politie ook een 34-jarige Curaçaose vrouw aan wegens overtreding van de opiumwet. In het pand werden 3 zakken marihuana aangetroffen en in beslag genomen. Beide verdachten zijn voorgeleid aan een hulpofficier van justitie en zitten vast voor verder onderzoek. Dat was het. Meer nieuws vind je in de Paradise FM-app.
6: Terug van Bandenbouw, grote berg patat. De stop voor Hollandse snacks en koud bier.
7: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.
8: Nee.

0: Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead.
1: Maakt u gebruik van MCB Mobile Banking of online banking? Nu kunt u makkelijk facturen betalen en online shoppen zonder dat u alle betaalinformatie hoeft in te vullen. Sentoo en MCB maken online betalen nog sneller en makkelijker. Als u kiest voor betalen via Sentoo, hoeft u de betaling alleen goed te keuren in uw MCB Mobile Banking app of MCB Online Banking website. Handig toch? Al uw gegevens staan al voor u ingevuld en er zijn geen extra kosten. Wilt u meer weten over Sentoo? Bezoek mcb-bank.com of ga naar sentoo.io. Dat is sentoo.io.
0: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete.

Jason Mraz op Paradise FM en I Won't Give Up. Nou, dat is hartstikke mooi. Dat moet je ook niet doen. Ik bedoel, als je iets in je hoofd hebt wat je wil, dan moet je gewoon nooit, maar dan ook nooit opgeven. Ik las vandaag iets in het nieuws en dat vond ik wel een beetje opvallend. K3, die kennen we allemaal natuurlijk. En je zou denken dat het een match made in heaven zou zijn met die kleurrijke regenboogjes. K3 en Pride. Hey, ik bedoel, regenbogen. De K3-dames die dansen al jaren. Echt jaren. Hè? Ik bedoel, toen mijn oudste klein was, danste zij al in regenboogjurkjes. Maar er was toch wel wat kritiek op het optreden van de drie meiden tijdens Pride in Amsterdam. Want niet iedereen vond het passend dat een groep die zich vooral op kinderen richt op het podium stond tijdens Pride. Ja, K3 snapt daar zelf echt weinig van. Want volgens Hanne, Marten en Julia, ja, dat zijn niet meer Karen, Kathleen en Christel. Hè? Nee, dat is nieuw. Hanne, Marten en Julia draait Pride juist om liefde, respect en vooral om mogen zijn wie je bent. En dat zijn volgens hen juist waarden die je ook aan kinderen wil meegeven. Nou, ik ben het daar helemaal mee eens. De meiden vinden het daarom belangrijk om zich uit te spreken voor de LGBTQ+ gemeenschap en zien hun optreden juist als iets heel vanzelfsprekends. Oftewel, wat K3 betreft, een prima match. Ja, ik zeg, als je je kop boven het koren uitsteekt, dan is er altijd wel iemand die klaarstaat met een zeis. Toch? Gewoon niks van aantrekken. En over vrolijke kinderliedjes gesproken. Ja, dit is misschien praat ik mijn mond voorbij, maar ik ga het toch doen. Wij zijn hier namelijk achter de schermen met iets heel leuks bezig. Ja, we staan bij Paradise FM natuurlijk nooit stil, dat weet je. Dus hou onze socials en natuurlijk ook de Paradise FM app heel goed in de gaten. Want er komt iets leuks aan. Iets leuks, iets nieuws en vooral iets heel vrolijks. Ja, ik heb helemaal niet te veel gezegd. Ik heb je hopelijk een beetje nieuwsgierig gemaakt. En er volgt snel meer. Maar nu eerst heb ik iets heel vrolijks voor je. Namelijk K3 met een prachtig liedje voor alle lieve oma's.

Wat een heerlijke opzwepende muziek deze vrijdagmiddag. Ja, dat is ook wel lekker, toch? Het trek je een beetje zo fijn die middag in. Nou, er komt nog veel meer fijns aan. Ik heb hier onder andere George Michael klaarstaan, Alanis Morissette, Daft Punk en natuurlijk zometeen geef ik het stokje door aan DJ Boogeyman, want ook die gaat jou nog even extra stimuleren om helemaal lekker ready te zijn voor het weekend. Waarmee, dat bespreek ik zometeen eventjes met hem. Maar ik heb eerst Mark Amber voor je.

0: Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Voor de lekkerste breakfast, lunch, dinner

0: Otrobanda of Mambo Beach Boulevard. En geniet van heerlijk eten, verfrissende cocktails en een ontspannen ambiance. The Greenhouse Curaçao. See you there!
1: Psst, wil jij een droomkamer? Bij Knock Knock Kids vind je alles voor de baby en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Ballastraat 12 in Salinia. Of kijk op knockknock-kids.com. Knock Knock Kids, alles voor mijn kamer.

0: 5 uur. Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. De politie heeft vandaag 2 mensen aangehouden in een onderzoek naar een autodiefstal aan de Telemonstraat. In de Kajazim werd een 26-jarige verdachte opgepakt. Ook hield de politie een 34-jarige Curaçaose vrouw aan voor overtreding van de opiumwet. In het pand lagen 3 zakken marihuana. Beide verdachten blijven vastzitten voor verder onderzoek. Kaya. Kaya organiseert opnieuw School Urbano. Met gratis workshops in muziek, dans en kunst voor jongeren van 12 tot 27 jaar. Morgen is de laatste open dag. Inschrijven kan van 10 uur 's ochtends tot 2 uur 's middags bij het Sint Martinus College aan de Belvederestraat. Deelnemers kunnen optreden tijdens de Art Week en de Kaya Kaya Street Party op 26 september. Dan internationaal nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag hoger gesloten na een tegenvallend Amerikaans banenrapport. In juli verdwenen 23.000 banen tegenover een verwachte groei van ongeveer 80.000. Airbnb was de winnaar met een koerswinst van 17,4%. De Nasdaq steeg 1,3%. Saoedi-Arabië, Turkije en Pakistan hebben in Mekka een defensiepact ondertekend. Daarin staat dat een aanval op 1 van de 3 landen geldt als een aanval op alle 3. De landen spreken ook af hun militaire samenwerking te versterken. Andere landen in de regio kunnen zich aansluiten. Spanje stelt zaterdag grenscontroles in voor reizigers uit Italië. De controles blijven tot 7 september van kracht en gelden voor mensen die per schip of vliegtuig aankomen. Spanje neemt de maatregel uit vergelding voor Italiaanse controles voor reizigers uit Spanje na de aankomst van tienduizenden migranten in Ceuta. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Ontdek de toekomst van Bonijn investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1 in het nieuwe resort bij Rif Sint Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
2: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao en ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design.

0: azcuraçao.com. AZ Curaçao. Al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.
1: Dames en heren, welkom aan boord van The Mermaid. Al bijna 40 jaar is The Mermaid de nummer 1 in dagtrips naar Klein Curaçao. Geniet van een volledig verzorgde dag, inclusief van ontbijt, uitgebreide barbecue lunch, strandbedjes, voldoende schaduw en ijskoude drankjes. Ontdek het onbewoonde eiland, relax bij onze eigen beach house of ga snorkelen en spot de zeeschildpadden langs de kust. The
2: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé De Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis, je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
3: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
4: Heel de dag uit volle borst.
3: Nu, Werkhoven werkt over.
5: Onderweg naar...

0: Je brult er mee in de auto, dat snap ik wel. Maar realiseer je ook dat dit alweer 30 jaar geleden is? Nou ja, dat is toch ongelooflijk. Echt niet normaal, hè? 31 zelfs. Want het is echt, dit is een nummer uit 1995. Dat kun je je toch niet voorstellen, joh. Die tijd die vliegt voorbij. En als je die nummers hoort, dan is het alsof het gisteren was. Ik weet gewoon nog waar ik dit mee brulde. Het is echt niet normaal. Maar goed, de jaren vliegen voorbij. En wij worden maar ouder en ouder. En dat is maar goed ook. Toch, Boogie?
1: Ja, dat klopt. De jaren vliegen voorbij. Je zei net 30 jaar, maar ik heb dingen van 46 jaar geleden.
0: Oh my god, en het voelt hetzelfde, hè? Het voelt ook als gisteren, of niet?
1: Mensen dansen nog steeds op ABBA en al die late 70s en 80s praten. Dus ze hadden iets dat wel werkte, hè?
0: Ja, zeker. Ja, ik vraag me af of de muziek die nu geproduceerd wordt ook, zoals al die nummers, hè, de tand destijds gaan doorstaan. Dat moeten we nog maar mee. Nou, wij gaan het misschien niet meer meemaken, maar dat moeten die nummers maar nog maar gaan bewijzen.
1: Ja, ik denk het niet, want ze gaan zo snel voorbij. En die mensen hebben niet die belevenis van maanden, jaren. Sommigen die trends meenemen, misschien wel, maar nou, ik denk de meeste zijn gewoon hamburgerindustrie. Vandaag inpakken al beter weg.
0: Ja, fastfood.
1: Je denkt er nooit meer aan.
0: Het is gewoon lekker voor nu, maar niet. Nee, precies. Nou ja, gelukkig hebben we die oude nummers nog. Wat ga je vanavond of zo meteen aan ons laten horen?
1: Vandaag wordt het een hele funky avond met Club Classics van late 70s en 80s, maar echt funky. Met de grote baselines, grote baslijnen. En ik noem gewoon een paar namen. En dan, ja, hopelijk kent het goede het publiek dat in die tijd aan het jammen was op de radio en in de clubs. De Gap Band. Frankie Smith. Misschien kennen ze Frankie Smith niet, die was wel Double Dutch pas. Mm-hmm. Nou, dat is nog steeds dansende mensen. Weet je dat touwspringen, Double Dutch? Ken je dat?
0: Ja.
1: Nou, nog steeds is dat gewoon een classic als je shows geven. Nou, Brothers Johnson, D-Train, Vinci, Rufus en Chaka Khan. Nou, Quincy Jones. Nou, als je Quincy Jones weer kent, dan weet je niet meer. Nou, Ray Parker Jr. was een meneer die heel veel funky platen produceerde, maar ook eigen platen. Ezra's Band, Rick James. Nou, dat ga je allemaal krijgen. Het is een funky line-up. Het wordt een buffet van alleen maar. Ik hoop dat die mensen een goede subwoofer in een auto hebben of thuis. Van die basslines moet je gewoon, bas moet je wel voelen.
0: Die moet je voelen, ja, precies. En daarna moet die zodanig doortrillen in je lijf dat je er ook nog een beetje wat lekkere moves op kunt doen. Wat goed, zeg.
1: Ja.
0: Nou, lekker, Biggie. Ja, ik kijk er naar uit zometeen in de auto's. Vanaf 6 uur ben je te horen, hè, bij ons.
1: Yes, dat klopt. En ik wens iedereen een prettig weekend.
0: Van hetzelfde. Heb jij nog een beetje mooie plannen gemaakt?
1: Ja. Nou, de vakantie is bijna voorbij, ja. Nee, wat een leuk vakantieplan met FDDK. En we hebben nog heel veel plannen. En dat loopt wel. Maar ik hoop dat de kinderen dadelijk de school gaan, de jeugd. Dus ze hebben nog 2 weken.
0: Oh, 2 weken,
1: en dan wordt het weer 6 uur opstaan. En
0: nou,
1: dat
0: niet
1: soort
0: alleen
1: dingen
0: de kinderen,
1: weer,
0: Boogie. Wij toch ook?
1: De ouders, ja.
0: Zo!
1: De ouders, ja, maar de ouders werken door meestal.
0: Ben je
1: de ouders zijn niet
0: voor
1: aan het werken. De meeste hebben geen vakantie.
0: Nee, dat is waar. Maar je kan toch een klein beetje gewoon dat extreem vroege opstaan. Dat is er voor de meeste ouders denk ik nu niet bij. Tenminste, dat hoop ik.
1: Ja, nu valt het wel mee. Ja,
0: ja. Ja, ja,
1: dadelijk,
0: ja.
1: Dadelijk gaan we het weer voeren.
0: Nou ja, laten we ervan genieten zolang ze er zijn. Want die kinderen worden ook hartstikke groot, hè? Zo is het ook.
1: Yes. En later geef je mist.
0: Precies. Ja. Hey Boogie, goed weekend. En wij gaan lekker naar je luisteren zo.
1: Ja, prettig weekend. Dag,
0: mensen.
1: Doeg. Hey, you. Ja.

gewoon swingend het weekend in. Sophie Ellis Baxter en Murder on the Dance Floor hoorde je. Ja, we blijven lekker swingen hoor hier. Het is ook gewoon vrijdag, dat moet toch ook gewoon. Zometeen gaat er een lekker dinertje voor twee uit. Ik heb een heerlijke diner voor twee bij Myra's Kitchen die ik ga weggeven. Als je nog niet had meegespeeld met de muziekquiz, dan zometeen je laatste kans.

0: stuur berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM App.
1: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem.

0: onze website, volg onze social media en ervaar het zelf. Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
1: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En...

Nassau. Tot het openluchtrestaurant met 360 graden uitzicht. De kanonnen naast uw tafel. En niet te vergeten, een heerlijk casual fine dining menu om uit te kiezen. Kortom, een avondje puur genieten van mooie gerechten.

0: Blijf glimlachen.
1: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsok. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsok Bonaire. Where service is in our nature.
2: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.

0: start evaluatie na afloop contract coach en staf. Hey, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. De contracten van bondscoach Dick Advocaat en de rest van de technische en medische staf van het Curaçao's elftal zijn op 31 juli afgelopen. Voetbalbond FFK gaat nu rustig evalueren wat de beste vervolgstappen zijn. Daarbij kijkt de FFK niet alleen naar de wedstrijden op de korte termijn, maar vooral naar de toekomst en de verdere groei van het voetbal op Curaçao. Volgens waarnemend voorzitter Fabi Constantia gebeurt deze evaluatie eerlijk en professioneel. Met het belang van de nationale selecties voorop. Zodra er beslissingen zijn genomen over de nieuwe invulling van de staf, maakt de FFK dit bekend. En Kaya Kaya organiseert opnieuw School Urbano. Dit is een reeks gratis workshops in muziek, dans en kunst voor jongeren tussen de 12 en 27 jaar. De kans om je talent te ontdekken, te ontwikkelen en je eigen nummers, dansmoves of kunstwerken te maken. Morgen, zaterdag 8 augustus, is de laatste open dag. Tussen 10 uur 's ochtends en 2 uur 's middags kun je je inschrijven bij het Sint-Martinus College aan de Belvederestraat. Je maakt er meteen kennis met de professionele docenten en andere creatieve jongeren. Deelnemers krijgen de kans om hun talent live te tonen aan het publiek tijdens de Art Week in augustus en de bekende Kaya Kaya Street Party op 26 september. En in het onderzoek naar een autodiefstal aan de Telemonstraat heeft de politie vandaag 2 aanhoudingen verricht. Rechercheurs sloegen toe in de Kaya Zim. Daar werd als eerste een 26-jarige verdachte gearresteerd op verdenking van de autodiefstal. Bij dezelfde actie hield de politie ook een 34-jarige Curaçaose vrouw aan wegens overtreding van de opiumwet. In het pand werden 3 zakken marihuana aangetroffen en in beslag genomen. Beide verdachten zijn voorgeleid aan een hulpofficier van justitie en zitten vast voor verder onderzoek. Dat was het. Meer nieuws vind je in de Paradise FM-app.
1: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
2: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
3: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen-menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
4: Wauw, wat ruikt het hier lekker. Ah joh, gewoon een paar recepten uit het nieuwe Island Vibes magazine. Oh, is die er weer?
5: Ja, en deze editie It Rains Fishes is er eentje om te watertanden. Boordevol heerlijke visrecepten van Caribbean chef Helmy Smulders. En zoveel leuke artikelen.
6: Oh kijk, zelfs een interview met tv-kok Yvette van Boven.
5: Ja, en de leukste hotspots en lekkerste restaurants op Curaçao en Bonaire. Kijk, hier moeten we ook heen. Prachtige foto's, hè?
6: Nou, ik ga ook snel een exemplaar halen.
5: Island Vibes, nu in de winkel.
7: Dit is Paradise FM. Heel de dag, uit volle boord. Nu, Berghoven werkt over.
0: En Madonna is onderweg naar Genesis.

0: Madonna en True Blue hier op Paradise FM. Sorry dat ik er ineens doorheen zat. Als je lekker zat te genieten, het spijt mij.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Ja, dat zal ik straks niet meer doen hoor. Over een half uurtje dan ben ik hier. Nou, over een kwartiertje joh. Het is alweer 17:15. Het is ongelooflijk. Over een kwartiertje dan ben ik hier weg. En dan zal ik er niet meer doorheen schreeuwen. En ook niet doorheen praten. Een heel weekend lang niet. Ik ga wel zo meteen eventjes het stokje doorgeven aan DJ Boogieman natuurlijk. Want die, nou, die heeft een paar lekkere mixes klaarstaan voor je hoor. Daar ga je echt wel eventjes... Daar word je wakker van. Zo vlak voor het weekend nog. Maar voor die tijd moet ik wel nog even een fijne prijs weggeven. Ik heb een diner voor twee voor je bij Myra's Kitchen. Maak je nog steeds kans op. Luister even mee.
1: Wat is hier weggepiept?
0: Ja. Wat is dit? Ik zie een hoop goede antwoorden in de mail staan of in de app staan. Dus dat is hartstikke mooi. Mocht die van jou daar nog niet tussen staan... en mocht je wel het antwoord weten... en behoefte hebben aan een lekker dinertje voor twee... bij Myra's Kitchen... dan zou ik nu nog eventjes je oplossing aan me laten weten... aan me kenbaar maken. En dat doe je door onze Paradise FM-app te gebruiken. De Paradise FM-app, als je hem nog niet hebt op je telefoon... dan ga je naar de App Store of naar de Google Play Store. Daar heb je hem binnen een minuut heb je hem geregeld. Gewoon even Paradise FM intikken. En dan zie je hem al staan, aanklikken. Dan wordt hij geüpload op je telefoon. En dan heb je vanaf dat moment gewoon echt met één druk op de knop... heb je toegang tot ons. Ja, tot het nieuws, tot onze leuke nieuwtjes. Nou, tot de app. Tot van alles eigenlijk. Hè. Echt een hele leuke gadget. Moet je maar eventjes doen als je het nog niet had gedaan. En dan kun je dus ook heel makkelijk antwoord geven op deze vraag bijvoorbeeld. Mocht je het weten, doe het dan. Want dan bel ik jou misschien zometeen terug. En dan maak ik jou misschien zometeen blij met een diner voor twee bij Myra's Kitchen.

0: inmiddels weer wat jaartjes ouder geworden. Ook hij, Peter Andre en Mysterious Girl, hoorde je hier op Paradise FM. Ja, en op dit moment zijn vooral zijn kids ontzettend populair, hè? Die hebben geloof ik een hele reality show. Zijn dochter Princess heet ze geloof ik. En zijn zoon, nou ja, die doen het hartstikke goed. Volgens mij zijn het superleuke, ja, gewoon sympathieke kids. Ik vind die moeder daarin. Nou ja, goed, de Katie Price, hè, waar Peter Andre natuurlijk een relatie mee had en mee getrouwd is. Een ontzettend opschmuk huwelijk hebben ze gehad. Die trouwerij helemaal verkocht en alles erop en eraan. Ja, en och, ja, nou ja, goed. Die Katie Price, daar heb ik het wel ontzettend mee te doen, hoor. Ja, nou ja, wil je weten waarom, dan moet je maar eventjes googlen. Wij gaan ondertussen door, want ik heb een lekkere prijs. Die moet ik weggeven en ik heb nog maar 10 minuten de tijd. Minder nog, jeetje mina. Nou, daar gaan we.
1: De Paradise FM Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Ja, een lekker diner voor twee bij Myra's Kitchen hadden we vandaag op het spel staan. En ik heb iemand aan de lijn. Hallo, wie heb ik daar aan de lijn hangen?
2: Dag, met Pauline Prinsen.
0: Dag Pauline. Hoi, een hele goede vrijdagmiddag.
2: Hallo.
0: Hi.
2: Ja.
0: Jij had wel zin in een lekker dinertje.
2: Ja, en ik heb net een heerlijke lunch met vriendinnen gehad, dus ik kan er wel bij.
0: Oh, nou doe maar luxe. Waar heb je lekker geluncht?
2: Nee, gewoon bij iemand thuis, maar dat doen we regelmatig en we maken allemaal wat. En het is altijd superleuk. Dus,
0: wat gezellig zeg.
2: Ik ga dan uitnodigen als dat zover is. Ja.
0: Ja, oh, dat is hartstikke lief. En vandaag, wat heb je gemaakt voor de lunch dan, om mee te nemen?
2: Oh, ik heb zelf een groenteschotel gemaakt met paprika, rood en geel, met ui en knoflook en wortel. En daarnaast nog een courgette-schotel met chalotte.
0: Zo!
2: Dat gewoon heel gezond, ja. En lekker.
0: Ja. Lekker, lekker. Ja, het is meestal zo, als iedereen iets meeneemt, dan neemt iedereen ook veel mee. En dan heb je veel te veel op tafel staan. Was dat vandaag bij jullie ook zo?
2: Nee, we zijn eraan gewend. Dus we houden de rekening.
0: Ah, oké, heel goed. Nou, supergezellig. Dus misschien nog een dinertje erbij ook. En dan kun je ook weer iemand gezellig voor uitnodigen. Als je tenminste het juiste antwoord hebt op de volgende vraag.
1: Wat is hier weggepiept?

0: nou zeg het maar.
1: Ja, yeah, I'll be your fantasy.
0: I'll be your fantasy, zeg je. Laten we even checken. Ja, natuurlijk. Dat is inderdaad het goede antwoord, Pauline. Je hebt een lekker diner voor twee verdiend bij Myra's Kitchen.
1: Geweldig, hartstikke leuk.
0: Nou, wat leuk zeg. En dan moet je dus gaan kiezen welke vriendin je mee gaat nemen.
1: Ja, dat is het wel.
0: Ja, nou ja. Mag je nog even over nadenken? Hoef je ook niet op de radio te zeggen.
1: Komt goed.
0: Nee, helemaal goed. Hartstikke leuk, hartstikke leuk. Ik ga je naam noteren en als je dan van de week even langskomt, dan krijg je van ons de bon mee.
1: Hoppie bon. Okay. Ja, dankjewel. Een fijn weekend.
0: Ja, heel erg graag gedaan en jij ook een fijn weekend. Hè. Geniet ervan.

Savage Garden op Paradise en Truly, Madly, Deeply. Ja, het woordje was fantasy, het woordje wat was weggepiept. En dat maakte Paulien vandaag heel erg gelukkig met dat dinertje voor twee bij Mayra's Kitchen. Nou, de vrijdag zit erop. Het was een dag, hoor. Het was wel een week. Het was mijn eerste werkweek weer na twee weken vakantie. Maar ik vond ook het was een leuke week, maar ook een intense week. Er zijn best wat mensen, bekende mensen deze week ons komen ontvallen. Is dat hoe je het zegt? We hebben natuurlijk Journey Kaagman, dat kregen we gisteren te horen. En vandaag Peter Faber, 82 jaar oud geworden. Ja, het is echt wel, ik noem het altijd het einde van een tijdperk. Je merkt het gewoon, als je ouder wordt, dit hoort er gewoon bij. Maar het blijft moeilijk. Peter Faber, ik moet altijd denken aan... ik keek het natuurlijk als kind naar de films als... Mijn vader woont in Rio, daar speelde hij de vader. En natuurlijk ook in Siske de Rat, hè? De vader van Siske, de vader die zo leuk was en zo lief... maar altijd op zee. Goed, nou, ik draai nog eventjes dit nummer speciaal in zijn herinnering. En ik wens jou een ontzettend fijn weekend toe. Ga ervan genieten. Tot maandag.

0: Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
1: Of je nu komt voor goede koffie, ontbijt, lunch of diner, Zest heeft voor ieder wat wils. Onze chefs zorgen met dagelijks verse lokale producten voor een culinaire beleving met Caribische twist. Probeer daarnaast ook een van de vele wereldwijnen uit ons proeflokaal. Luxe uit eten in ontspannen sfeer. Dat doe je bij Zest. It all happens at Yountil Beach.
2: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 6 uur.
3: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. De politie heeft vandaag twee mensen aangehouden in een onderzoek naar een autodiefstal aan de Telemonstraat. In de Kajazim werd een 26-jarige verdachte opgepakt. Ook hield de politie een 34-jarige Curaçaose vrouw aan voor overtreding van de opiumwet. In het pand lagen 3 zakken marihuana. Beide verdachten blijven vastzitten voor verder onderzoek. Kaya. Kaya organiseert opnieuw School Urbano. Met gratis workshops in muziek, dans en kunst voor jongeren van 12 tot 27 jaar. Morgen is de laatste open dag. Inschrijven kan van 10 uur 's ochtends tot 2 uur 's middags bij het Sint Martinus College aan de Belvederestraat. Deelnemers kunnen optreden tijdens de Art Week en de Kaya Kaya Street Party op 26 september. Dan internationaal nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag hoger gesloten na een tegenvallend Amerikaans banenrapport. In juli verdwenen 23.000 banen tegenover een verwachte groei van ongeveer 80.000. Airbnb was de winnaar met een koerswinst van 17,4%. De Nasdaq steeg 1,3%. Saoedi-Arabië, Turkije en Pakistan hebben in Mekka een defensiepact ondertekend. Daarin staat dat een aanval op één van de drie landen geldt als een aanval op alle drie. De landen spreken ook af hun militaire samenwerking te versterken. Andere landen in de regio kunnen zich aansluiten. Spanje stelt zaterdag grenscontroles in voor reizigers uit Italië. De controles blijven tot 7 september van kracht en gelden voor mensen die per schip of vliegtuig aankomen. Spanje neemt de maatregel uit vergelding voor Italiaanse controles voor reizigers uit Spanje na de aankomst van tienduizenden migranten in Ceuta. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
4: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
5: Op vakantie of zakenreis, Avis Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Avis Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255, menu 1. Of bezoek onze website aviscuraçao.com.
6: Turista, riba bo isla. Sin maleta, pero con hopi sabor. Renta Carrefour y la que viaje comisa. Este man aquí no está by Holanda. Un kilo de queso y jouda pa solamente $29.99. Lekkere Hollandse stroopwafels pa $8.99. Lekker, Boboren, nota completo sin un six pack de Hertog Jan pa $20.79.
7: Gezellig!
8: Ontdek Maida's Kitchen in Sergio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
9: Boogie Nights met DJ Boogieman is powered by Shaky Sundays bij Zanzibar. Je ultieme zondag met beach, beats, bites en cocktails.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt

0: ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
1: Iedere donderdagavond is het Boenda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 8:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Boenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Boenda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
2: Boogie Nights met DJ Boogieman is powered by Shaky Sundays bij Zanzibar. Je ultieme zondag met beach, beats, bites en cocktails. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Curaçao Entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
1: Gezelligheid smaakt nog beter als je er hebt gemist. Mahai Grand Café is weer open. Kom je snel langs voor lunch, diner of een borrel?
2: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
3: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
4: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
5: De ultieme beachvibe voor jong en oud vind je bij Zest Beach Café. Ongedwongen met de hele familie geniet je dagelijks van de lekkerste grillgerechten op het strand. En naast de wekelijkse live muziekavonden trappen we het weekend traditiegetrouw af tijdens ons populaire Spritz Happy Hour op vrijdag. Bij Zest Beach Café komt alles samen. It all happens at Yountville Beach.
6: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, tricot of T-bone steak, tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
7: Maak jouw staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.
8: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.
9: Je

0: Toro en Corielsbank maakt uw leven een stuk gemakkelijker met onze Leo Live Chat Service. Heeft u vragen omtrent uw bankrekening of onze diensten? Met de MCB Leo Chat Service krijgt u heel snel antwoord op uw vragen. Leo is persoonlijk, betrouwbaar. De keuze is aan u om met ons te chatten via onze MCB Curaçao Facebookpagina, vanuit onze website op mcb-bank.com of via WhatsApp op 466-1111. Onze MCB Leo Live Chat Service maakt u het leven makkelijker.
1: What's your favorite fuel? Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry, we have enough to choose from.
2: The Wine Factory.
3: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Ciro di Moma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive HCR.
4: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punga en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met MX 4D. Reserveer je tickets op themoviescurasao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
5: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit en